0: munt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

info. De Stolbeekse Rommelmarkt. Dag luisteraars. Het is bijna weer zover. De Stolbeekse Rommelmarkt. Dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolbeek staan zo'n 35 kramen. Met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolbeekse Rommelmarkt.

0: info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van de historische vereniging Lopik. Dag luisteraars, de historische vereniging Lopik die houdt binnenkort opnieuw een lezing. En ditmaal gaat het over duurzaam, vroeger en nu. Tocht, vocht, gebrek aan comfort en torenhoge energiekosten. Hoe ging dat dan vroeger met oude en monumentale panden? Tijdens de lezing behandelt erfgoedadviseur en architect Emiel Brouwer het verduurzamen van panden met behoud van het historisch karakter. De lezing is op woensdag 17 juni in het dorpshuis XXL in Benschop. Begin om 8 uur, volledig gratis, van de historische vereniging Lopik. En niet leden betalen €7,50.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Een prijsavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni is er 's avonds om 7 uur weer een prijsdienst die wordt gehouden bij de protestantse gemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134, de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de prijsdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zou zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vlist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vlist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: info.
1: Een bericht van de historische vereniging Lopik. Dag luisteraars, de historische vereniging Lopik die houdt binnenkort opnieuw een lezing. En ditmaal gaat het over duurzaam, vroeger en nu. Tocht, vocht, gebrek aan comfort en torenhoge energiekosten. Hoe ging dat dan vroeger met oude en monumentale panden? Tijdens de lezing behandelt erfgoedadviseur en architect Emiel Brouwer het verduurzamen van panden met behoud van het historisch karakter. De lezing is op woensdag 17 juni in het dorpshuis XXL in Benschop. Begin om 8 uur, volledig gratis, van de historische vereniging Lopik. En niet leden betalen €7,50.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
3: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
2: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles. Die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
4: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
2: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag!

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!
2: And for love's sake, each mistake, oh.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
2: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. De Negen Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negen Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negen Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
2: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
2: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes. Luister mee en leef in
1: Krimpen de Waard. Hey, goedemorgen. 7 minuutjes over 9 alweer op de 16e juni 2026. Ja. Dan weten we tenminste weer waar wij aan toe zijn. De zomer zit eraan te komen. De zomer is nog net niet gearriveerd wat betreft de temperaturen. Het is nog een hele mooie, bescheiden 16 graden. Er zijn mensen genoeg die zeggen, nou, 16 graden is warm genoeg. Dat is een heerlijke doe-temperatuur, zeg maar. Om eens wat te ondernemen en zo. Nou, dat kan vandaag misschien nog wel voor het laatst. Want waarschijnlijk horen wij nog wel in een bijdrage van Gerrit van der Stelt hoe de vlag er precies bij gaat hangen wat betreft de temperaturen. Maar ik heb me laten vertellen dat hoeveel is 2 keer 16? Dat is toch 32? Juist. Nou, zover zal het waarschijnlijk komen. Ook in de Krimpen en Waard. Wauw, dat is niet niks. Is dat wel goed voor een mens? Volgens mij niet. Volgens mij echt niet. Maar goed, we hebben het ermee te doen. En moeder natuur is gewoon, en dat zal nog wel even zo blijven, gewoon de baas. En we zullen het meemaken. En we laten ons dus compleet verrassen. Maar ik zou zeggen, wees voorbereid. Dan kan het nog wel eens meevallen. Hè? Tot 12 uur. Maar zijn wij aan de gang met misschien wel een bijdrage van Eswin, onze wijkagent van de politie, standplaats Bergambacht. Hij kent het, hè, met de belevenissen en de dingen die hij kwijt wil, met natuurlijke muzikale inbreng. We hebben ook waarschijnlijk Kees de Haan met zijn drievoudige bijdrage op muzikaal terrein en de nodige uitleg daarbij. En nou ja, voor de rest hebben wij natuurlijk heel veel dingetjes die wij de revue laten passeren. Plannetjes of geen plannetjes. Of slechte plannetjes, of nou ja, noem het allemaal maar op. En weet je wat zo leuk is? We hebben er ook muziek bij. En dat allemaal tot 12 uur hier bij SV Krimpen en Waard.

Stay with me. Nou, tot 12 uur. Goed idee. Stay with me. Gewoon bij elkaar blijven. Joh, Wellen was dat. En we hoorden het hier als muzikale ondersteuning, hè, van het programma. De portefeuilleverdeling van de wethouders, dat is een feit. Men heeft dus ingezien dat er bepaalde oud-wethouders terugkeren in het nieuwe college. Waaronder wethouder Irma Bultman. Waaronder, eens even kijken, wie waren daar nog meer bij? Oh ja, Leo Barts. En natuurlijk, en de burgemeester zelf natuurlijk, hè, want dat is ook een portefeuillehouder. Absoluut. Openbare orde en veiligheid bijvoorbeeld is een van zijn taken en portefeuille inhoud. Maar er zijn natuurlijk ook een paar nieuwe namen. Nou, één echte nieuwe naam, dat is Dick van Sluis van Leefbaar. Wethouder zal worden in het nieuwe college. En voor de rest is er toch gekozen voor 5 wethouders in plaats van de insteek in een eerdere stadium. Dat zou wel eens op 4 uit kunnen komen. Maar het zijn er toch 5 geworden en de onderhandelingen zijn afgerond en het programma staat. Maar op donderdag 25 juni is er dan een buitengewone raadsvergadering in het gemeentekantoor in Lekkerkerk om 8 uur en is openbaar toegankelijk en live ook nog te volgen. Ja, natuurlijk, bij SRV Krimperenwaard natuurlijk. Hè. Ja, zonder meer. Onder andere, hè. Ja. Tijdens deze vergadering wordt er besproken wat dat bestuursakkoord precies in gaat houden en zo. En ook staan de benoeming van de wethouders op de agenda. Dus een wisseling van de wacht op donderdag 25 juni. Speciale aangelegenheid en een belangrijk moment in de geschiedenis van de gemeente Krimpenerwaard.

Goed, wij zullen... Ja, zullen we eerst maar eens even naar buiten kijken voordat het te laat is. Ik zie in het noordoosten zie ik dus een blauw geval. De blauwe lucht komt eraan. De zon die zal weldra doorbreken hier, ook bij de Krimpenerwaard. En dan zou het een hele mooie dag kunnen zijn. En ik zie dus dat de blaadjes aan de bomen, die hangen helemaal stil op dit moment. Dus, er is geen wind. Nou, snipperdag voor de windmolen zou ik haast willen zeggen. En misschien strakjes werk aan de winkel voor de zonnepanelen. Dat is misschien ook nog wel het verhaal. Ik heb daarnet toch wel een merel gezien die op zoek was naar voedsel voor, ik neem aan, het nageslacht. En dat is mooi. Dat wil zeggen dat er hier in de buurt ook een nest zit van de merels en zo. Voor de rest een schrale bedoeling, hoor. Wat betreft de uitrusting en de natuur en zo. De aanwezigheid daarvan hier vlakbij de studio van het SV Krimpenerwaard.

0: het is jammer dat hij vanwege gezondheidsredenen niet meer kan zingen. Dat is dan wel erg jammer, want Neil Diamond, prachtige stem, nog helemaal mooi. Maar ze hebben wel wat weer materiaal gevonden wat nog op de plank lag in de studio, al daar. En dat hebben ze uitgebracht. Maar dit was iets wat daar net voor weer lag. Dat is nog officieel helemaal Something Blue uitgebracht. En ja, we horen het hier, zomaar even, om 9:57. Er is, op de dag dat ook het nieuwe college van burgemeester en wethouders dus overgedragen wordt en aan de slag gaat op diezelfde dag, namelijk op 25 juni, dan is er ook nog in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard en de aannemer een inloopbijeenkomst over het polderland. En het polderland, dat is een gepland uitbreidingsproject vanwege nieuwbouw in Krimpen aan de Lek. De bijeenkomst wordt gehouden van 7 tot 9 uur in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En de bezoekers die kunnen dus binnenlopen op een moment dat het hen uitkomt. Met andere woorden, er is geen begintijd, er is gewoon drempeloos. Je hoeft je niet aan te melden en zo. En het gaat over de stand van zaken, want tijdens die bijeenkomst wordt er geïnformeerd door de gemeente en Van Wijnen. Dat is de project, de ontwikkelaar, zeg maar. Over de stand van zaken. En daarbij wordt ook ingegaan op het ontwerp, de planning en de vervolgstappen. Maar er is, en dat is wel het, misschien nog wel het allerbelangrijkste, er is ook een verkeersadviesbureau aanwezig om een toelichting te geven op het onderzoek naar de verkeersontsluiting via de Tientweg. Want dat is gewoon, was nog wel een discussiepunt, want een nieuwe wijk kan je bouwen, maar je moet er wel uit kunnen en zo, op een hele mooie manier. En ja, tot op heden was er alleen eigenlijk maar een mogelijkheid om er een uitgang te plannen. Die dus ging door de bestaande straatjes van de nieuwbouw die daar al aanwezig is. En nu wordt er dus echt gekeken naar een, misschien wel een bypass of zo. Een verandering bij de Tientweg. Dus dat zullen we allemaal zien. Maar je kan daar informatie over inwinnen. Dus op die inloopbijeenkomst over de woningbouwontwikkeling. Het Polderland. De mooie naam voor een misschien wel mooie wijk voor in de toekomst te bouwen. In de buurt van Krimpen aan de Lek. Wat hebben we hier?
1: Good afternoon, two weather warnings.
2: Charlie, we got about 45 minutes before we open.
0: Oh, ja. Nee, ik snap het helemaal. We hebben nieuw werk van de formatie De Script. U weet wel van Superhero. En dat heet The Man in the Arena en zo. Maar dan moet hij wel even in de arena aankomen en zo. En dan zal het toch ook wel weer plaats gaan grijpen en zo. Kijk eens aan, bel voor de laatste ronde en zo. Dus nou, we zullen het horen.
2: Sophie, I wouldn't cut up any more limes. I don't think there's going to be many people here.
3: Ready for the storm?
2: Do you know what? Help him with the chairs over there, will you? Thanks. Hey, Joe.
4: Met Aaron has issued a status red storm warning for several counties across.
2: Any good news for me?
3: Nothing good. Times three.
0: Ja, ik wacht inderdaad ook op een goed nieuws. En dat is muziek eigenlijk van de formatie De Script. We zullen het dus eventjes nog een paar seconden aan laten. Zal dat toch moeten wezen en zo onderhand. Ja. Het is een heel hoorspel tegenwoordig, hè, wat met de muziek mee uitgebracht wordt. En daar zijn we nu eigenlijk getuigen van. Ja, maar het gaat toch echt over de man in die arena. Van De Script en zo. Nou, kom maar op jongens, ik zou zeggen spelen maar hier bij RTV. Toch? Dat is toch de bedoeling? Dat bedoel ik.

Ja, de Man in the Arena. Oftewel, is dat in Amsterdam? Nee, toch? Zal toch niet? De Script waren dat. En met nieuw werk en bijbehorende geluiden en zo. Helemaal fijn. Nou, precies 9:30. Mooie tijd om u te vertellen dat er misschien wel een lege pot is. Wat een lege pot. Ja, er is namelijk de mogelijkheid om €350 aan subsidie aan te vragen. Maar ja, die pot die wordt gevuld en die, als die leeg is, wordt die niet meer bijgevuld en zo. Dus, en dan gaat het over de burendag. Want als je activiteit ontplooit, een buurtactiviteit en zo, en zegt, nou, wij hebben eigenlijk wel best wel plannen, maar we hebben eigenlijk wel wat spulletjes nodig. Zoals spelmateriaal of andere benodigdheden en om de buurt een beetje op te fleuren en zo. En dan krijg je dus een maximaal bedrag voor aanvragen van €350, als er nog geld is. He, want het kan best zijn dat hij alweer leeg is. Kan zomaar gebeuren. Dus het is namelijk de bedoeling dat dat allemaal gerealiseerd wordt op 26 september aanstaande, na de vakantie. Dan is het weer burendag. Dus even in de gaten houden als je plannen hebt. Ik zou zeggen, als het niet vraagt, dan weet je het niet. Hè? Ik bedoel, geldelijke bijdrage. Maar goed, op andere dagen dan de speciale burendag is er natuurlijk ook een mogelijkheid om plannen te activeren. En daar kan misschien wel zijn krimpenwaardig behulpzaam mee zijn en zo. Met mooie, slimme ideeën en zo. En dan hoef je zelf niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dus dat kan ook. Dus welzijn krimpenwaard is er voor u wat dat betreft. Welzijn is natuurlijk een hele breed georiënteerde organisatie. Die dus op allerlei vlak activiteiten ontwikkeld. En dat zijn toch allemaal hele mooie dingen en zo. Dus de burendag en wat iets meer zei dus toevallig. Ja, een beetje lief zijn voor elkaar. En nou is het niet de bedoeling dat je daar elkaar de deur plat loopt of zo, hoor. Maar gewoon lekker, gewoon gezellig. Buren, ja.

0: worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenderwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
1: Alsjeblieft, helemaal goed. Komt dat dik voor elkaar. En in de Wall of Fame, en dat is in de gang van de studio van RTV Krimpenderwaard, daar hangen al die logo's. En op de digitale snelweg zie je ook precies de logo's van onze vrienden en vriendinnen van RTV Krimpenderwaard. Maar er kunnen altijd nog in het rijtje nog wel een paar bij, hoor. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Het is zeer de moeite waard, kan ik u vertellen. Helemaal mooi. Buiten, bij de studio van RTV Krimpenderwaard, daar ligt materiaal. Dat is aangebracht. En waar is dat materiaal voor? Nou, dat materiaal is voor de verduurzaming van het dak van de studio van RTV Krimpenderwaard. Dus, isolatiemateriaal en dat soort zaken. Dus eerst gaat het dak eraf en dan komt er weer een nieuw dak op. Dat is toch mooi? Dat heet dan verduurzaming. En dat is hartstikke mooi. Dus in de toekomst zullen er hier en daar misschien wel wat bijgeluiden te horen zijn tijdens de radio-uitzending van RTV Krimpenderwaard. Maar ja, dat moeten we dan maar op de koop toenemen en zo. Het is voor het goede doel, hè, zeggen we dan. Hè? Ja, het is voor het goede doel. Lekker muziek, hier. Ja, ja, ja. Jay en Lianne May. You are my first love. Het is niet waar. Ja, toch?

Zo is het. En niet anders. You're My First Love van Jay en Lianne May. Waren dat? Is dat broer en zus of zo? Zou zomaar kunnen. Zelfde achternaam, hè? Dus kan dat. 20 minuten voor 10. En ja, het volgende uur hebben wij uiteraard weer aandacht voor muzikale bijdragen. En het een en ander uit de wereld van de politie. En dat is dan een bijdrage van Eswin. Hij is net gearriveerd, dus nou, dat komt dan helemaal goed. En na de koffie dan is het zover. Tweede uur. Gaan we dus allemaal meemaken en zo. Dus prima. Hier is Sommieu. En Sommieu die heeft het over The Dark Before the Dawn. Dat klopt precies. De juiste volgorde.

0: geboren.
1: Ja, dat kunnen we in de loop van de dag misschien wel doen. Looking in the clear blue sky bovenin en zo. Dus nu is het, even kijken. Nee, het is nog wel een beetje melkwit als het ware. Dus er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. Liefhebbers van tuinen, bloemen en groen. En dat zijn er nogal wat. Ja, die kunnen op zaterdag 27 juni hun hart ophalen. Want dan is er een open tuinenroute in Krimp aan de Lek en Lekkerkerk. Dus allebei. Er zijn op verschillende adressen. Bijvoorbeeld op het Middelland 6064. En bijvoorbeeld in Schuwacht 108 en Opperduit 196. Op verschillende plekken dus zijn er voor de gelegenheid prachtig mooi ingerichte tuinen te bezichtigen. Kijk, en dat is voor de liefhebbers natuurlijk een prachtige gelegenheid om dat inderdaad te gaan doen. En dat is alleen maar mooi. Alleen maar mooi. Hartstikke fijn. Dus daar kan je allemaal terecht. 27e. En ik kan wel constateren dat dus de maand juni dus weer een hele erge drukke maand is en zo. Dus ja, dat is toch wel eventjes iets om in de gaten te houden. Maar die tuinenroute. En ik hoorde juist vanmorgen op het nieuws, op het landelijk nieuws, dat er dus een enorme hittestressverwachting is. Wat is nou hittestress? Nou, dat speelt zich voornamelijk af in versteende woonwijken. Met niet al te veel groen en weinig bomen en zo. Nou, daar hebben wij hier volgens mij in de Krimpenerwaard gelukkig niet zoveel last van en zo. En dat is wel goed ook, dacht ik zo. Want de temperaturen die gaan in de loop van deze week richting hittestress.

Gelukkig. Gelukkig. Dat dat nog lekker zo is en zo. Een Duits-Engelse toestand bij elkaar opgeteld. En dat allemaal in één muzikale bijdrage. Mooi. 10 voor 10. Mooie tijd ook, toevallig. Er is in onze gemeente Krimpermaat een adviesraad sociaal domein. En die adviesraad sociaal domein die zoekt nieuwe leden. Als je mee wilt werken over onderwerpen die echt belangrijk zijn voor inwoners van onze gemeente Krimpenerwaard, dan is het zo dat die adviesraad dus nieuwe leden hard kan gebruiken. Die bestaat trouwens uit betrokken vrijwilligers met kennis of affiniteit met welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dus dat is wel de insteek die dus zeg maar als voorwaarde, gesteld wordt. Samen wordt er dus geadviseerd naar de gemeente toe en worden er ook signalen afgegeven en wat er dus leeft onder inwoners en zo. Dus gewoon een soort tussenschakel tussen inwoners en dus ja, beleidsmakers, plannenmakers en ambtenaren en dat soort zaken. Hè? Wat je als lid doet, ja, meedenken over het beleid binnen het sociale domein in onze gemeente. En er wordt geadviseerd gevraagd, maar ook ongevraagd. En als er dus knelpunten gesignaleerd worden en zo, dan is dat een van de dingen die dus bijdragen en behoren tot dus de functie, zeg maar, in het hele gebeuren rondom die adviesraad sociaal domein. En je vertegenwoordigt ook de stem van de inwoners en zo. Dus goed, als het wat voor u is, want dat is misschien wel, ik heb en binnendoor toch, uit het werkende leven. En dan zal je zien dat je het nog nooit zo druk hebt gekregen als pensionado zijnde. Maar goed, dat is eventjes terzijde. Dan kan je dus zeggen van, ik ga mij richten op dit bijvoorbeeld, op deze functie. Dat zou zomaar kunnen. Dus je kan dan contact opnemen met Gerrio Goudriaan. En dat kan dus ook via de digitale snelweg. Adviesraad Sociaal Domein. Apenstaatje krimpermaats.nl. En zo. Dan wordt er eventueel contact met je opgenomen. En een intake en alles wat daar weer bij hoort en zo. Hè. Maar het is wel zo, vrijwillig is niet vrijblijvend. Hè. Dat is wel een dingetje. Het is echt wel, Hier is Tim Akkerman. Beetje rustig aan. Nooit weg, zo net voor de koffie. Hè? Hij is samen in de weer met die Ivy League. En dat is zijn band. En de titel, The Heart of the Matter.

The Heart of the Matter, oftewel de kern van het verhaal. De rode lijn of zo, zoals u wilt. Het is alweer 9:55, dus ja, we hadden het net al over de koffie. Of de thee, of een glaasje melk, het kan allemaal. Maar we kunnen ook op 27 juni weer met z'n allen aan de fiets- of wandeltochten door het Groene Hart. En dit keer gaat het voor een goed doel. En dat is onderzoek naar hersenkanker. En de start die zal plaats kunnen vinden in Haastrecht niet, maar in Vlist. En dat ook vanuit Oude Water. En dat zijn dus twee plekken waar dus gestart kan worden. En voor de wielrenners is er op 27 juni dus om 9 uur een toertocht van 60 kilometer in de planning. En dat is vanaf het adres Willeskop 125 te Oude Water voor €25. En dat is allemaal het goede doel uiteraard. Dat is inclusief ontvangst met koffie en thee en appeltaart, sowieso. En na dus de terugkomst staan er dus ook soep en broodjes klaar. En is er ook een, ja, zeg maar een loterij. En ja, aan de Westvlisterdijk 25 is er ook wat aan de hand. Want vanaf dat boerenerf van Jan en Angelique zijn er dus voor de wandelliefhebbers fraaie landelijke routes uitgezet. Variërend van 6 tot 20 kilometer. Kijk, dat is interessant. Ieder voor elk wat wils. En daarna staat er vanaf deze locatie dus ook een fiets- en e-bike tocht van 40 kilometer. En deze route is eigenlijk niet geschikt voor wielrenners, maar gewoon recreanten, hè? Dus veel, ja, dus. En dat allemaal vanaf het boerenelf van Jan en Angelique. West-Vlisterdijk, nummer 25, te Vlist, gemeente Krimpenerwaard. En dat allemaal voor dat onderzoek en zo. De datum 27 mei. Er is, zoals gezegd, heel veel te doen allemaal. Helemaal veel te doen daar in die maand en in deze tijd van het jaar. Mooi toch? Maar ja, mooi weer en zo. En langere dagen. Dus dan kan dat, hè? Dan kan dat, hè? Absoluut, hè? Zonder meer, hè? We gaan op naar de uurwissel. Samen met Alex Horen.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, in alle soorten en maten. Ze werden bezongen, The Girls, Girls, Girls. En ja, ze hebben nooit zijn ze toegekomen aan Boys, Boys, Boys en zo. Dat, nee, dat hebben volgens mij weer andere artiesten gedaan. Het was wel een bijdrage van Sailor hier bij het begin van het tweede uur. Goedemorgen vanuit de Krimperwaard. Ja, juni is ook alweer over de helft. En het jaar is ook alweer op de helft, zo ongeveer rond deze tijd. En dan gaan we weer terug naar kortere avonden en zo. Daar moeten we nog maar niet aan denken. Maar goed, tot 12 uur zijn we nog in de weer hier bij RTV, dit programma. En straks hebben we een bijdrage van Eswin. Hij is hier ergens, hij zit nog aan een bakje koffie, maar hij komt straks wel opdagen, hoor. Dat doet hij altijd op dinsdag, als hij er is. En ja, Kees Saan, die komt ook voorbij met een drievoudige muzikale bijdrage met het verhaal wat daar weer bij hoort en zo. Dus dat is niet verkeerd eigenlijk, hè?

0: Ja, dit draait inderdaad. We doen het goed. Ja, tenminste, dat hopen we dan wel, Ilse de Lange. Ja, die was ook weer van de partij. Zomaar een keertje hier. Mooi dinsdag, hè, trouwens. Iedereen is weer zo'n beetje paraat. De koffietafel is weer druk bezet in de studio van RTV Krimpermaat. En straks horen wij wel hoe het is met Edwin en zo. En wat hij nu weer heeft meegemaakt. En dat kunnen we allemaal aanschouwen en aanhoren. Gecombineerd dus met een muzikale inbreng en zo. En die heb ik al reeds geprepareerd voor hem. Dus dat komt dan helemaal goed.
1: Als je de keuze had, was jij dan nog bij mij?
0: Hier is Thomas Bergen.

Ja, hoe moet ik dat nou weten? Hoe moet ik dat nou weten? Hè? Thomas Bergen. Dus als hij dus de keuze had en zo. En daar ging het gewoon over bij hem. Ja, misschien wel een verhaal uit zijn eigen beleving en leven. Dat zou zomaar kunnen. Thomas dus, hier bij RTV. Ja, de eikenprocessierups, dat is ook weer een dingetje. Want ja, het wordt mooi weer, het wordt warm. De mensen gaan weer lekker, ja, het zijn ze lang mee bezig trouwens, lekker wandelen en erop uit. Hebben we weer te maken met een aantal vijanden die wij moeten verslaan en zo. En een

0: Maar we hebben ook te maken met andere beesten. Want als je dus op de grond het een en ander aan je benen voelt, dan zou dat wel eens een teek kunnen zijn. En dan krijg je dus te maken met tekenbeten. Allemaal even lekker oppassen en zo. Goed, wij gaan eens even kijken of wij nog het een en ander hebben. Dus even kijken, maar die is gebleven. Oh, hier is hij gebleven. Ja, en hij is er hoor, in de studio. Dus vandaar, eens even kijken.
1: Welkom Eswin Otte, wijkagent voor de gemeente Krimpenen Waard. Standplaats Bergambacht. Graag een update voor nu. Dan draaien wij voor jou een plaat.
0: Ja, en dit keer is het één plaat. Vorige week waren het er twee, maar nu is hij heel bescheiden weer teruggegaan op één plaat. Welkom in de studio, Eswin.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, je wordt ook weer flink bezig gehouden met jouw mobiele apparaat wat je bij je hebt. Ja, van het systeem.
2: Ik ben ook net bezig gehouden in hier achterom. Dat heb ik wel eens verteld. Dat is altijd wel gezellig.
0: Ja.
2: Erbij.
0: Ja.
2: Dus prima.
0: Ja, maar goed. Jij hebt vast wel weer wat te vertellen in zaken de politiezaken zoals die hier spelen.
2: Ja, op zich van het weekend viel het wel mee. We hadden een 12 juni hadden we een voertuig werd gecontroleerd. Ja. In Schoonhoven. En de bestuurder die vluchtte hard weg. Oh. Die rende weg. Maar er zaten nog twee personen in. En die zeggen, ja, ik heb niet gereden. Nee, dat klopt. Want diegene die gevlucht is, die rende weg. En dat was natuurlijk niet voor niks. Maar die kwam toch binnen een korte tijd kwam hij terug. En er bleek deze 23-jarige meneer bleek te veel gedronken te hebben. Dus die kon gelijk zijn rijbewijs inleveren.
0: Ah. Ja, dan heb je wel veel te veel gedronken. Echt te veel gedronken, toch?
2: Ja. Nou, het was een beginnende bestuurder ook. Hè. Dan was je ook wat, dan kan je eigenlijk helemaal niks.
0: Ja.
2: Hey, ze had toch veel onwelwordingen gehad? Helaas.
0: Ja?
2: Kijk, de kinderen staan hier te schreeuwen. Die roepen al hier.
0: Ja, het is speelkwartier buiten. Ja. Hè, dus ja, dan krijg je dat. Ja.
2: Hey, drie reanimaties zaterdag. En helaas allemaal overleden.
0: Ah, drie stuks wel.
2: Ja. Verschillende in Haastrecht, Schoonhoven, Krimpenen Lek.
0: Ja?
2: Dus dat zijn ook allemaal, waarom dat benoemd? Ja, de vervelende voor de nabestaanden is natuurlijk ook niet oké. Maar wij rijden natuurlijk met toeters en bellen door de Krimpenen Waard heen. Dus dan krijgen wij toestemming om naar zo'n melding te gaan.
0: Ja. Juist.
2: Vechtpartij. Een zaterdag was een feest in Schoonhoven. Er is een vechtpartij geweest, mishandeling. Die zaak die loopt nog. Mm-hmm. 14 juni, er was een verkeersongeval met letsel op de Tientweg in Krimpen aan de Lek. Hier was een klein kindje dat werd aangereden door een scooter.
0: Aha.
2: Maar gelukkig viel het allemaal wel mee met het kleine kindje. En die krijgt dan, de ambulance is erbij geweest, die heeft er naar gekeken. En gelukkig viel het allemaal mee. En ze kreeg als beloning twee kleine beertjes.
0: Haha, ja.
2: Die toosweertjes, die hebben we dan.
0: Ja. Goed zo.
2: Dus dat was hem eigenlijk.
0: Ja. Nou hebben we deze week te maken gehad met de aandacht voor ondermijnende activiteiten in criminele zaken in de buitengebieden en zo. Heb jij daar nog iets van meegekregen?
2: Jazeker. Als het goed is, staan er een... Hoe noemden ze dat ook weer? Lok?
0: Ja, een drugslokbus.
2: Een drugslokbus. De gemeente. En dan kan je dan, als je dat ziet... Want we werden best wel overspoeld door meldingen ervoor.
0: Toch wel.
2: Meldingen. Ja. Maar het is de bedoeling dat je dan die QR-code scant die erop zit.
0: Ja.
2: En dan krijg je een hele uitleg.
0: Ja.
2: Dit is een initiatief vanuit de gemeente.
0: Ja, precies.
2: Dus dat klopt inderdaad.
0: Ja. En er is ook zogenaamd drugsafval ook gedumpt ergens op een bepaalde locatie.
2: Ja.
0: En waar is dat dan gebeurd? Weet je dat toevallig?
2: Ja, dat gaan we niet zeggen, want dan ga jij de locaties verraden.
0: Ja, jammer. Ja, heel jammer. Ja. Maar dat is vandaag zo ongeveer de laatste dag. Maar het is wel zaak om altijd alert te zijn op dit soort zaken.
2: Kijk, je hebt het wel eens ondermijnende activiteiten. Ondermijnende activiteit is een heel groot geheel.
0: Ja, een breed iets.
2: Er kan van allerlei dingen zijn. Kan drugs zijn, kan lab zijn, hennepkwanners zijn. Maar het kan natuurlijk ook... hoe zal ik zeggen, dat mensen onder druk worden, weet je wel, werken, dat ze te veel werken, weet je, hoe heet dat ook weer, Adriaan Neffen?
0: Dat ze te veel werken, zeg je?
2: Nee, dat ze...
0: Dat ze meewerken met de onderwereld naar de bovenwereld of zoiets?
2: Ja, bijvoorbeeld, of dat ze eigenlijk als een soort van slaaf worden behandeld, weet je wel, dat...
0: Ja, dat kan ook, Dan kom je ook in de sfeer misschien.
2: Ja, dat is heel groot, hè?
0: Ja, daarom, heel breed.

0: begrip, maar goed. Ja. Dus je hebt best wel meldingen gehad over van dat. Dus de mensen die zijn best wel alert, tenminste voor zover.
1: Dus wij moesten dan wel de meldkamer zeggen, want dat gaat dan via 112 of via 0900. Ja. Dus moesten we wel informeren van, joh, luister, dit is er wel aan de gang.
0: Ja. Ja.
1: En het was positief dat mensen toch heel veel belden.
0: Ja, precies. Nou, dat is heel goed om te weten dat toch is gaan. Want het gaat natuurlijk om de buitengebieden. En wij hebben hier in Kreeperenwaard nogal wat buitengebieden.
1: Hoe dus, ben jij in het buitengebied?
0: Nou, bijna aan de rand van een binnengebied, zullen we maar zeggen. Dat is ook wel mooi. En zo. En dus vandaar. Eswin, er staat natuurlijk weer een hele op de rol voor mooie activiteiten. De maand juni is natuurlijk altijd een hele drukke maand wat betreft feesten. En vooral ook open luchtgebeurtenissen en zo. Fietstochten en wat er allemaal bij hoort.
1: Surf, rock, aanstaande
0: vrijdag.
1: Vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Ja.
1: De week erop is natuurlijk tentfeest volgens mij in Berkenwoude
0: ook nog.
1: Dus dan zijn de maand alweer voorbij.
0: Het zijn allemaal dingen ook voor de politie om dat een beetje in de gaten te houden.
1: Zijn daar wel extra mensen hebben we ervoor vrijgemaakt.
0: Ja, dat is heel fijn om te weten. Goed, want de politie is nog steeds onze beste vriend, of niet dan?
1: Als ik hier sta.
0: Juist. Goed, Eswin. De muziek die je gekozen hebt. Want je houdt je wel eens bezig met het bijhouden van verjaardagskalenders en zo van de diverse artiesten.
1: Ja, dan kom ik binnen en zeg ik, weet jij al wie de jarig is? Ja. En dan zeg jij, nee, ik heb niet gekeken.
0: Nee, dat weet ik. Ik kijk daar niet naar. Maar goed, fijn dat jij er bent. En je kan me dus erop attent maken dat Gino van Nili dus inderdaad. Hoe oud is dat jongeman? Of is hij al geen jongeman meer?
1: Nee, hij is van 1951.
0: Oh, dat is een leeftijdsgenoot. Dat ben ik ook. Van 51.
1: Dan moet je hem kennen.
0: Ja, nou ja, natuurlijk ken ik hem. Ja. Maar er zijn zoveel artiesten en zo. Dus dan zakt dat weer eens even weg en zo en zo. Maar hij heeft wel een grote belangrijke gemaakt. En dat is Wild Horses en zo. Dat gaan we
1: Dat vind je leuk doen, hè?
0: Ja, dat gaan we lekker doen.
1: Oké.
0: Eswin, dankjewel voor je bijdrage. En ben je de volgende week weer? Dat je weet, vooraf. Waarschijnlijk wel.
1: Ja, jij ook?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja,
0: ik denk het wel. Helemaal goed. Fijn, dankjewel. Hier is Gino Vanelli en zo en The Wild Horse. Hoor eens. Ja, herkenbaar, hè? Wij gaan terug in de tijd.

Ja, daar gaan ze hoor. De wilde paarden van Gino Vanelli. Hij is jarig vandaag. Tenminste, dat zegt echt Eswin. Ik heb het niet gecontroleerd. Ik geloof hem op zijn woord. En dat is maar goed ook. Want ja, dus het was zijn beloning, zeg maar. Vanwege de bijdrage die hij, als hij er is, op dinsdag hier altijd komt verzorgen. Bij RTV Krimp in de Waard. Mooi. Spannende tijd toch wel. De onzekerheid zal misschien nog wel een poosje blijven. En dan heb ik het over de agrarische sector. Want dan weten we natuurlijk allerlei zaken die aan de hand zijn. En met het voortbestaan van dus sowieso de sector. Deze week schijnt er dus een definitief plan gelanceerd te worden. In zaken dus de stikstofproblematiek en zo. En dat heeft dus direct te maken met de branche, met de agrarische sector en zo. Dus echt wel eventjes in de gaten houden hoe dat allemaal af gaat lopen. En er is ook nog een behoorlijk goed nieuwsje en zo. Is dat dus, de originele mest die dus beschikbaar is op elke boerderij, dat die dus in een bepaalde bewerking terecht mag komen en kan komen. En dat dan gebruikt kan worden op als bemesting voor het land. In plaats van hele dure kunstmest en zo. Dus het zijn allemaal van die ontwikkelingen die dus gaande zijn en die wij natuurlijk met z'n allen in de gaten houden. We hebben dus Barbara Streisand er eventjes bij gehaald, want zij gaat naar de kringloop, de Second Hand Rose.

0: Nou.
1: Leuk om hem er weer eens even bij te hebben. De Second Hand Rose van Barbara Streisand. Kees de Haan is ook weer present. Ook weer leuk om hem erbij te hebben, want het is tenslotte dinsdag. En dat is vaste prik, Kees.
2: Ja, als ik er ben, dan ben ik er. Hè.
1: Ja, dus, precies.
2: En ik probeer er zoveel mogelijk te zijn op dinsdag.
1: Heel goed. Dus ik zou zeggen welkom. En je hebt weer drie muzikale bijdragers aangebracht. En die gaan we dus laten horen. Ja. Met de bijbehorende tekst uiteraard.
2: Eerder, een aantal weken geleden, heb ik al eens wat songs van Dolly Parton gedraaid. De reden is dat ik heb in mijn programma singer-songwriters, waar ik aandacht aan besteed iedere maand. En dat is deze maand Dolly Parton. Weet je hoeveel songs Dolly Parton heeft geschreven in haar leven? Ze is 80 jaar.
1: Dat zullen er dus heel veel geweest kunnen zijn, maar ik zou het echt niet weten.
2: Ruim 3000.
1: Zo.
2: En ze vertolkt ze zelf natuurlijk. De songs van Dolly Parton die worden ook door anderen vertolkt. Daar schonk ik toen aandacht aan een aantal weken geleden.
1: Ja.
2: En nu heb ik een aantal duetten opgezocht met Dolly Parton. En we weten allemaal, I Will Always Love You is heel bekend geworden door Whitney Houston. Maar Dolly Parton heeft het geschreven. En ze gaat het nu zingen met Vince Gill.

0: zou haast willen zeggen, heeft zij nog tijd om te zingen? Want als je 3000 teksten gaat schrijven, dat kost wel wat tijd natuurlijk. Hè?
1: Ja, en daar heeft ze nog steeds tijd voor. En dan heeft ze natuurlijk de Dolly Park ook in, waar is het? Ook er, ja, ik ben even de naam kwijt. Ja? Maar Dollywood.
0: Dollywood.
1: Ja. En ja, daar is ze druk mee. En ze schenkt enorm veel geld ook aan liefdadige doelen. Mm-hmm. Dus ja, het is wel een dame die met beide benen in de modder staat. Mm-hmm. En ze is ook nooit, nou ja, dat ze toont eigenlijk dat ze heel gewoon is gebleven.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als je kijkt, de armoede die ze had met Coat of Many Colors. Mm-hmm. En dan nu, ze is schat hemeltje rijk natuurlijk. En dan toch gewoon blijven, dat is ook best een kunst.
0: Ja, dat is een kwaliteit.
1: En dat is een kwaliteit, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat is ze gebleven. Kijk, en nu heb ik een duet en ja, dat zingt ze met een andere grootheid. Die is inmiddels 93 jaar. Ja. En onlangs is zijn nieuwste album eruit gekomen. En hij heeft er, ik heb wel eens gelezen dat hij er ongeveer 150 gemaakt heeft, albums.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, die zal ook heel wat songs geschreven hebben, want dat doet hij ook.
0: Ja.
1: En nu is hij samen te horen met Dolly Parton. Ja. En dan hebben we het over Willie Nelson.
0: Ja, en die Willie Nelson, die heb ik pas op Facebook gezien, dat hij dus in het ziekenhuis lag. Is dat,
1: ja, maar dat gebeurt regelmatig. En ook al regelmatig hebben de berichten gestaan op Facebook dat hij dood is.
0: Ja,
1: allemaal van die woke-berichten, weet je niet. Ja, ja. En dan, ik ben er altijd heel voorzichtig mee. En ik ga eerst altijd kijken van, zou het echt waar zijn?
0: Ja, precies. Ja. Dolly Parton en Willie Nelson.

0: Ja, ik vind het altijd heel knap dat een heel verhaal zo netjes op muziek gepresenteerd wordt.
1: Daar hebben we het bijna iedere week over.
0: Ja, dat, ja, eigenlijk wel.
1: Dat is de kracht vaak van een singer-songwriter.
0: Ja. Mooi. Goed, maar de derde.
1: De derde, ja, trio staat ervoor. Dus dat klopt wel met de derde. Dolly Parton heeft ooit 2 albums opgenomen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris samen. Trio 1 en Trio 2. En dat zijn geweldige albums, zijn klassiekers geworden. Uh-huh. En daar staat ook een song op, ook weer door Dolly Parton geschreven. En die heet Wildflowers. En daar gaan we als laatste naar luisteren.
0: Ja, goed. Heel fijn. We zetten hem dus nu in actie.

0: Ja, ja, je zal maar Linda Ronstedt en Emmeline Jo Harris heten. En dan als backgroundzangeressen functioneren.
1: Ja, alleen in de harmonies. Maar die komen zelf ook wel op de voorgrond. Als je naar de hele naar het album luistert.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus het is gewoon... en het leek, dit neigt weer naar de bluegrass. Want Dolly Parton is natuurlijk wel een zangeres. Die heeft van alles gedaan. Die heeft bluegrass gedaan. Die heeft gospel gedaan. Die heeft country gedaan. Ja. En zelfs, ze kreeg een tegel in de Wall of Fame.
0: Ja.
1: Een rocktegel. En toen zegt ze, ik heb nooit rock gemaakt. Maar nu ga ik een rockalbum maken. En dat heeft ze toen ook gedaan.
0: Ja, ja, kijk eens aan. Ja, Dolly, de stem, je haalt er zo tussenuit. Daar hoef je niet voor doorgestudeerd te hebben. Dolly Parton is Dolly Parton. En dat is een vast aan feit. 80 jaar oud.
1: 80 jaar inmiddels, ja.
0: Oké, we zijn weer aan het eind van jouw bijdrage. Volgende week misschien weer één? Als het mogelijk is. Misschien.
1: Of en daarna ben ik er een weekje niet.
0: Kijk eens aan. Nou, dat zullen we dan afwachten. Ja. En voorlopig volgende week weer even een bijdrage van Kees Staan. Dankjewel voor nu en fijne voortzetting.
1: Graag gedaan.
0: We hebben een AI-productie. Ja, laten we dat eens even laten horen. En het is een bekende. Het liedje heet Beautiful Sunday. Dat kennen wij. Natuurlijk kennen wij dat. Maar dan op een nieuwe versie.

0: Ja, deze zondag wordt inderdaad een hele mooie zondag. Want het is namelijk dan toevallig ook nog een keer Vaderdag en zo. En dat is alleen maar mooi, hè, toch? Ja, ik dacht het wel. Zeg, waar waren wij eigenlijk gebleven?
1: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
0: Ja, en we doen het voor alle dorpen en zo, hè. Dus ja, dus ook voor het dorp. Welk dorp zou dat zijn in de Krimpenerwaard? Ja?
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

maar zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

De nieuwe tijd, de jeugd, die klits wat bij elkaar. Dat was een van die zinnen. Dat was een tijd zonder fatbikes. Dat was een tijd zonder, ja, zonder opgevoerde scooters en zo. Dat dus. Het dorp van Wim Zonneveld. We gingen daarmee lekker terug in de tijd. De Big Five, ja, zeker. Tot november kunnen we, dat wil zeggen de hele zomer lang, kunnen we bij het gemaal in Haastrecht, kunnen we dus terecht. Tijdens de openingstijd uiteraard. Want dat is dan een expositie, een educatief gebeuren, dus over de Big Five van het gemaal en zo. Dat heeft direct te maken met de waterhuishouding. Want de Big Five van het gemaal, dat zijn toevallig wel een paar hele aparte beestjes en zo. Eens even kijken of we ze nog kunnen achterhalen, want de Big Five, dat gaat over de waterflow, niet de grootste, maar goed. De muskusrat, de snoek, de aalscholver en de Amerikaanse rivierkreeft. Dat zijn de vijf die dus aandacht krijgen, de Big Five van het gemaal, als thema van een mooie uiteenzetting en expositie en zo. En als je daar dan toch bent, dan is het misschien wel leuk om even toch echt een speciaal kijkje te nemen bij die prachtige mooie oude machine die daar staat. Die was vroeger in actie om dus het water buiten de deur te houden. En ja, dat is een heel mooi ding en zo. Dus die verdient echt wel de aandacht en zo. Maar het is tijdens de openingstijden van het gemaal in Haastrecht. En de prijzen €5 voor de volwassenen. En kinderen die mogen voor half geld naar binnen €2,50. En er is daar ook een continu expositie. En daar is een heel mooi duidelijk beeld van hoe er omgegaan wordt. En wat dus de insteek is voor het oppervlaktewater. Hè? Om dat op tijd weg te krijgen en op tijd aan te voeren. En hoe dat dan precies gaat. Dus dat is een bijzonder interessant gegeven om daar in combinatie bijvoorbeeld met een uitje in de zin van een fietstocht of zoiets. Om dat mooi te combineren daar bij het gemaal in Haastrecht. Mooi toch? En af en toe een buitje erbij, een buitje zomerregen en zo, voor het stof, weet je wel.

Ja, een bijtje voor de stof van Summer Rain. Dat is nooit weg, dacht ik zo. Maar dan moet er geen onweer bij zitten. Want dan wordt het er een beetje gevaarlijk en een beetje link en zo. Ik ben heel benieuwd of Gerrit van der Stelt nog zich kan melden. Dat hij dus, ja, hij belt in het laatste uur. Zie ik hier net op mijn beeldschermpje. Dus dat komt helemaal goed. En dan eens even horen hoe dat zit met die onweersbuien. Want ja, het is wel mooi weer aan het worden. Maar mooi weer heeft ook zijn schaduwzijde en zo. Meer van dat soort informatie krijg je dus in het derde uur. Want wij zijn bijna toe aan de uurwissel. En we kunnen er nog net eentje doen. En dat gaan we dan ook doen. Hier is Jack Savarotti en Philippine. Zijn vriendin.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Goedemorgen, Krimpende Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpende Waard.

0: Ja, haha, gezelligheid, kindertijd en zo. Ja, ja.
1: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
0: Inderdaad, inderdaad, inderdaad. 11:07 alweer. En we hebben dit uur ook aandacht voor het weer. Jawel. Maar we hebben ook nog een eerste kennismaking. Want in ene keer zagen wij op televisie van RTV Krimpenerwaard een nieuw gezicht. En wie is dat dan? Nou, dat willen wij graag eens even weten. Dus hij zit nou in vergadering. En als die vergadering klaar is, dat is dan de vergadering van het Bewegende Beeldengezelschap. Verderop hier in de studio. En als dat klaar is, dan komt hij even langs om even kennis te maken. Nou, dat is dan leuk. En dan zetten we er een microfoontje bij en dan weten we precies wie, wat en hoe en wanneer. En zo. Ja, dat is toch altijd wel leuk om te weten wat de nieuwe aanwinsten zijn van SRV Krimpenerwaard, toch? Ja, denk je wel, denk je wel. Want je bent tenslotte niet alleen. We doen het echt met z'n allen, hè, hier bij SRV Krimpenerwaard.

0: achtste editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.
1: Ja, ja, het zit eraan te komen. Helemaal gratis. Ook nog een dubbele tijdmelding zie ik net, 11 over 11. Maar Surfrock, ja, zeker weten. Een hele expositie met 233 eenheden qua muziekbijdragers. Dus bands en gezelschappen die dus komen musiceren. Begint al vrijdagmiddag. En de line-up, dus de zogenaamde de volgorde van optreden, die kan je op de website van Surfrock dus helemaal zuiver meemaken. De tijden staan erbij, alles erop en eraan. Dus keurig verzorgd en zo. 3 dagen. Goh, wij zijn als muziekliefhebbers weer helemaal in de aap gelogeerd. Of juist niet, want we zijn dus bezig om ons dus echt wel voor te bereiden en zo. Hè? Zeker weten. En dan is 20e is ook nog Vaderdag. Dus een mooie combinatie om dat eventjes apart of gezellig met elkaar te vieren en zo. Dus en dan als dat weer dan ook nog een beetje bij past, dan is het helemaal dik voor elkaar en zo. Hè? Zo onweersbuitjes maar even wegblijven. Dat zou toch wel handig zijn en zo. Afijn, Surfrock 2026 staat weer te gebeuren. Vrijdag, zaterdag, zondag, vlak bij de Surfplas in Krimpen aan de Lek.

Ja, mooi. Wat klinkt dat lekker, hè? Oh, wat een sfeertje zit er in dit nummer. En overgoten met een prachtig Afrikaans sausje en zo. Dus helemaal mooi om echt van te genieten hier bij RTV Krimpermaat. En zaterdag, ja, nog een paar dagen is het dan weer zover. Dan organiseert het district Krimpermaat van de KNSB in samenwerking met 15 ijsclubs de befaamde, beroemde, beruchte fietser-wielertocht. Namelijk de 9 dorpen fietstoertocht door de dreven en mooie landschappen die wij kunnen zien. Moeten ze wel eens even al dat riet even wegmaaien, want anders dan kunnen we helemaal niks meer zien tegenwoordig. Want dat riet, dat is maar wat hoor mensen. Maar goed, dat even terzijde. Er zijn 3 routes van 45 kilometer uitgezet. En er is ook nog een hele lange route voor de echte liefhebbers van 85 kilometer. En de karakteristieke dorpen, rivieren, weilanden, afijn, het beroemde mooie recept wat hier in de aanbieding is. Het ligt er zomaar. En je kan het allemaal bekijken. Krimpermaat en ook een stukje Lopikerwaard. Want ja, 15 ijsclubs zijn betrokken bij dit hele verhaal. En er kan gestart worden tussen 9:30 en 2:30. En stempelen, want ja, je krijgt een stempelkaart mee. Net zo precies op dezelfde manier als met de toertocht op de schaats. Hè? Maar ja, daar zullen we nog wel eens ooit aan terugdenken. En misschien dat we er ooit nog eentje dus gerealiseerd zien. Maar dan moeten we even bij moeder natuur wezen. Maar tot 5:00 is dat mogelijk om stempeltjes te laten zetten en zo. En dat, na afloop is er een heel leuk aandenken en zo. Dus je kan starten op al die 15 ijsclubs, die locaties. En dat allemaal aanstaande zaterdag tussen 9:30 en 2:30. Wauw, helemaal mooi. Het kost ook nog wat. Wat kost het? Nou, niet zoveel. €5 per persoon en zo. En de kinderen tot 12 jaar helemaal gratis. Dus allemaal helemaal mooi en zo. En aan het eind is er ook nog hier en daar best wel een natje en een droogje. Het is maar net hoe de wind waait natuurlijk. Hè?

Zo, nou, dat, is wel, dat komt er goed uit. Want als we dan aanstaande zaterdag eventjes ons bewegen naar Stolwijk, dan kan je getuige zijn van de rommelmarkt rondom de hervormde kerk. Dat is dat gebouw met die scheve toren, weet je wel? Ja, ja. Nou, absoluut. En dat gebeurt allemaal weer. Het is altijd, als het natuurlijk een beetje mooi weer is, daar gaan we wel vanuit. Dan kan je dus van 10 tot 2 uur aan de gang met het uitzoeken van je mooie spulletjes en zo. En je lege fietstas eventueel weer helemaal vol laten lopen met aanbiedingen uit die rommelmarkt en zo. Dan praten we over antiek, over elektra, over huishoudelijke spullen en een groot aanbod aan speelgoed, boeken en kleding. Wat is er eigenlijk niet? Ik bedoel, ja, een natje en een droogje, dat is er ook nog. Ja, dat zeker weten. Dus ja, de 20e is dan weer de jaarlijkse Stolwijkse rommelmarkt en zo. Dus nou, dan wordt er een hek gezet en dan om 10 uur... dan zie je een sprint trekken door de Efteliefhebbers en zo. En dat is altijd een heel mooi moment en zo. Dus nou, dat allemaal staat ons te wachten in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard en zo. Miles Smith, die heeft ook weer wat gemaakt en die zegt... Dus als je mij in het donker vasthoudt, dan weten we tenminste waar we zijn en zo. En dan hoeven we ons niet te stoten naar aan deurposten of aan openstaande laadjes van kastjes en dat soort zaken. Hold me in the dark van Miles Smith.

Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. Dan kunnen we tenminste, hè? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar tenminste was dat hier bij RTV. Er is ook nog zoiets als de dag van de bouw. En dat is deze zaterdag. 20 juni tekenen wij dan op de kalender. En tijdens de dag van de bouw is het voor de mensen die dus belangstelling hebben voor om eens te gaan kijken in de bibliotheek van Schoonhoven. Ja, die is er nog niet, maar in het gebouw wat de bibliotheek van Schoonhoven wordt, daar kan je aan het Doelenplein terecht om eens een kijkje te gaan nemen van de stand van zaken. Hoe het gesteld is met de restauratie van dat gebouw waar dus die bibliotheek in komt en zo. Eens even kijken of er nog tijden bij staan. Dat zal best wel. Ja, zeker wel. Nou, en of tussen 10 en 1 uur kan je dus daar terecht. Dan kan je dus eventjes kijken in dat gebouw. En trouwens een rijksmonument uit 1875, hoor. Hey, wauw, tijd geleden. En het gebouw dat is oorspronkelijk als onderdeel van een kazerne is dat in functie geweest. En later is dat gebruikt als kweekschool. Ja, kweekschool. Ja, precies. Dat dus. En tijdens de verbouwing wordt er een aantal aanpassingen gemaakt. En komen misschien ook wel oude elementen voor de dag. Originele details, zoals dat dan heet. En nou, dat kan je allemaal gaan bekijken. Dus zaterdag, de dag van de bouw. Er zijn nog meer bouwplaatsen die dus toegang verschaffen tot iets waar je normaal gesproken niet kan komen en zo. Maar in ieder geval in Schoonhoven bij de bibliotheek aan het Doelenplein is het van 10 tot 1 uur voor jou de gelegenheid om daar eens te gaan kijken. Hier is Joe Cocker. Hey, you can leave your head on en de rest mag uit. Warm weer, hè? Ja.

Ja, ja, you can leave your head on. Mooi. Nou, dat komt dan goed uit, want de ventilatoren die kunnen weer uit de kast, die kunnen weer aangezet worden. Want ja, frisse lucht. Nou ja, als de weerberichten dus zo zijn dat er dus geen frisse lucht meer is, met dan, qua temperatuur dan, dan wat hebben we dan die ventilatoren nog? Maar het is altijd voor het gevoel, hè, voor het gevoel. Waar of niet waar, is er nu wel een gat in de Lekdijk bij Schoonhoven of niet? Want er is een melding binnengekomen over een bever die vorig jaar zomer een gang zou hebben gegraven in de Lekdijk bij Schoonhoven. Zo dan, nou, dat zullen we dan eens eventjes... maar het is loos alarm, want het is uitgezocht en ja, het was alleen maar... de bever, die wist er wel, maar die is aan het spelen geweest. De telefoon die gaat, we zullen eens even gaan horen... wie daar aan de telefoon is. Moment!

0: Ja hoor, in de categorie waar of niet waar. Nou, dat is wel waar, want...
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: In plaats van een spelende bever hebben wij onze weerman. Dat is weer eens wat anders. Gerard, goeiemorgen. Welkom in de uitzending. En ja, hoe warm zal het vandaag worden? Het was vanmorgen 16 graden en toen heb ik gezegd maal 2. Is dat een beetje realistisch?
2: Ja, niet voor vandaag.
0: Nee, niet voor vandaag. Nee.
2: Ik denk dat dat wel zo'n beetje voor aanstaande vrijdag het geval gaat zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dat betekent voor ons in ene keer weer een veel te grote stijging. En dat betekent het ook voor de atmosfeer, hè? Want ja, dat is eigenlijk gaat het dan te hard. En dan zie je ook dat de atmosfeer ook direct reageert. Hmm. Zover is het allemaal nog niet, hè? Nee. Want uiteindelijk moeten we eerst door het een en ander heen bijten, de zure appel als het ware. En die zure appel die wordt met name veroorzaakt door een hele diepe depressie op de oceaan ten westen van Ierland. Die zorgt ervoor dat we toch eigenlijk een beetje wisselvallig weerbeeld hebben. Afgelopen tijd toch te lage temperaturen, weinig zon overdag. En dan valt het allemaal tegen. Nou, daar wordt vanaf vandaag al een beetje wat aan gedaan. We leven nu nog onder bewolking, een beetje grijs. Maar we leven ook tegelijkertijd in redelijk warme lucht. En die warme lucht dit wordt veroorzaakt doordat we de passage hebben van een warmtefront. En bij zo'n warmtefront gaat de wind naar het zuiden tot zuidoosten. En dan zie je dat die warme lucht wordt aangevoerd. Nou, dat klopt ook wel. De temperatuur die komt vanmiddag boven de 20 graden. 22 graden. Hebben we al eventjes niet gehad. En daarbij komt er aardig wat zon. Want er ligt wel een pakket bewolking boven Nederland. Maar uiteindelijk het noorden van Nederland, dat zit al eigenlijk al helemaal in het zonnetje. Groot gedeelte althans. Noord-Holland, Flevo, Polder, Apeldoorn, die omgeving van de Veluwe. Maar bij ons nog niet, maar het komt eraan en dat schuift zo langzaam naar het oosten weg. Overigens, als we even een beetje naar het oosten kijken, boven Duitsland is het echt hard aan het regenen en met onweer en alles wat erbij zit. Daar hoeven wij nog niet bang voor te zijn. Het frontje wat overtrekt wordt gevolgd door het volgende frontje. Dat zien we dan morgen in de loop van de ochtend. Hebben we in eerste instantie eerst wat zon, later wat meer bewolking. En in de loop van de middag en begin van de avond zou er zelfs een heel klein buitje kunnen vallen. Dat is de overgang naar een andere luchtsoort. Maar morgen is het ook al niet koud hoor, want dan wordt het maximaal 23 graden. Bij een windje uit het zuidwesten en dan wordt er vochtige lucht aangevoerd. En eigenlijk maakt dat het voor het gevoel al warmer dan het in werkelijkheid is. Nou, die warmte gaan we zeker voelen op donderdag, want dan knalt de temperatuur in één keer door naar 26 graden. En is het goed zonnig en daarbij weinig wind. En dat maakt het voor het gevoel altijd nog weer een stukje warmer.
0: Ja,
2: en die warmte die gaat vrijdag helemaal los. Nou, ik kan je vertellen, de modellen zijn het helemaal niet met elkaar eens. Maar ja, dat is niet nieuw in deze, zeker niet in deze situatie. Want het gaat heel erg snel. En de warmte komt vanuit Frankrijk omhoog stuwen. Ja, kijk, er staat op een gegeven moment dat het zo'n 30, 31 graden. Maar ik denk dat het door kan stijgen naar 34 graden. Het zuiden heeft dat sowieso. En dat is maar net een beetje hoe de stroming gaat lopen. Blijft hij een beetje op zuidwest hangen, dan komen we net over de 30. Maar draait hij door naar het zuiden tot zuidoosten, dan gaan we nog een paar graden stijgen. Dan wordt het gewoon drukkend vies warm. Net zoals we dat wat meer in Nederland hebben.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dan wordt het onzeker in het verhaal. Gaat er onweer komen? Ja, er gaat onweer komen. Er worden flinke berekeningen gemaakt met boven de 3000 joule van energie in de atmosfeer. Maar dat is met name boven het zuidoosten van Nederland. Maar gezien de temperatuuropbouw denk ik ook dat wij in de krimpende water dit keer niet gaan de dans gaan ontspringen. En in de loop van de avond op vrijdag toch wel de onweer zien naderen en ook over ons heen zien komen. Ik denk dat dat aan het einde van de middag gebeurt. Als de warmte zo is opgebouwd en de luchtvochtigheid in die combinatie, die maken die buien. Normaal gesproken met onweer is dan vaak de dag erna. Ja, meestal een stuk minder, want dan praat je over frontaal onweer wat een andere weersituatie meebrengt. Dit is geen frontaal onweer, dit is puur een reactie op de in de atmosfeer van het veel te snel stijgen van de temperatuur in combinatie met de hoge luchtvochtigheid. En zaterdag, ja, dan staan we op. Ik denk het meest aannemelijke is dat we een stralende dag hebben met een temperatuur die dan ietsje laag ligt, zo'n beetje rond de 27, 28 graden. En dan ja, ook bij weinig wind, denk ik dat dat de perfecte dag gaat worden. Dat is wel te hopen, want volgens mij zitten we allemaal buiten naar een groot voetbalscherm te kijken in het begin van de avond. Ja, dan zou het lullig zijn als het dan in één keer gaat stortregenen.
0: Ja.
2: Het is nooit uit te sluiten, want het is geen stabiele situatie. Er kan altijd weer een onweersbui plaatselijk ontstaan, maar ik denk dat er in de Krimpenwaard die kans niet zo groot is. En dan zondag is die kans juist weer wat groter, want dan stijgt de temperatuur opnieuw tot boven de 30 graden. En dan met een zuidoostelijk windje. Dan wordt het echt vochtig, dan wordt het klammig, dan wordt het weer zweterig. In de eerste helft van de dag prachtig zonnig. In de loop van de middag zie je dan dat de bewolking toe gaat nemen. En dan gaat het plaatselijk zo'n grote, gigantische cumulonimbus ontstaan. Ja, en dan is het de vraag, waar gaat die naartoe? Nou, ook dat zou in de Krimpenwaard kunnen gebeuren, maar dat is nu eigenlijk prematuur om dat aan te geven. De kans is er. De kans op onweer is, ik denk op maandag en met name dinsdag, maar met name maandagavond ook, is wat groter. Want dan krijgen we de overgang naar een tijdelijke omschakeling ander weer. Vanuit het noorden nadert een wat koelere luchtsoort. En dat komt omdat een hoge druk gordel zich gaat verplaatsen, waardoor de wind naar het noordwesten gaat. Ja, en die koude die duwt dan tegen die vochtige warme laag aan. Dat gaat op een gegeven moment gaat dat niet goed. En dan is de kans op onweersbuien, met name op maandag, redelijk groot. Temperatuur dan nog wel rond de 30, net onder de 30 graden. Maar bijvoorbeeld op dinsdag wordt over het algemeen, als je de kaarten ziet, zou dat betekenen dat de temperatuur terugvalt naar ongeveer 20 graden. Nou, dat is maar tijdelijk, want in de loop van volgende week komen we onder invloed van een nieuw hoge drukgebied. Dus even de vraag waar die as gaat liggen. Als het hoge drukgebied ten zuiden van ons komt, hebben wij een zuidwestelijke stroming. En dan is het nou ja, redelijk gematigd met temperatuur net boven de 20 graden. Maar er gaan steeds meer modellen om en die laten het hoge drukgebied met de as net ten noorden van Nederland te zitten. Ja, dan krijgen we een noordoostelijke wind. Dan gaat de temperatuur langzaam weer stijgen en zitten we het volgend weekend ook weer rond temperaturen van 6, 27 graden, maar met een veel lagere luchtvochtigheid. En dat zal menigeen veel prettiger vinden als hetgene wat we vrijdag, zaterdag en zondag en ook maandag meedragen. Ja. Dus ja, al met al zomerse taferelen, niet echt nog helemaal stabiel. Ja, onweer, het is, ja, ik zeg het, ik heb het nog meer, ja, de Krimpenwaard wordt vaak overgeslagen, maar voor mij mag die vrijdag vol los gaan, hoor. Dus
0: ja,
2: ik
0: ja,
2: ben er klaar voor.
0: Dat kan je nou, dat kan je nou wel zeggen, maar we hebben ook nog zoiets als surfrok, hè?
2: Ja. Nou, dat is, kijk, het probleem met deze buien is dat ze plaatselijk ontstaan en dan op een gegeven moment zijn ze zo zwaar opgebouwd, dan laten ze de lading los en dan is het ook over. Dan is het dan moet je wachten op het ontstaan van nieuwe en dat is zoals gezegd, dat kan je frontaal onweer kan je aanzien komen. Ja, nou jongens, op dat tijdstip gaat het mis en met dit soort buien is het eigenlijk niet op voorhand te zeggen, maar de kans op vrijdag in de loop van de avond dat ze daar een probleem hebben, dat is redelijk groot aanwezig eigenlijk.
0: Nou, dat zullen we dan maar even meenemen in de verwachtingen en zo. En, maar ik hoor wel, zaterdag is een stralende dag. En dan is, dan is de Negendorp fietstoertocht. Dus dat, dat kan er even mooi uitkomen.
2: Ja, alleen wel een petje op en nekbescherming. Hè, want als in de zon in je nek schijnt, dan denk je, wat gebeurt er allemaal? Ja. Als je niet in de gaten. En het is maar weinig wind. Dus ja, het is, als je elektrische fiets hebt, kan je gewoon op eco zetten. Dan doe je echt een beetje mee met de fietstocht. Hè, dus,
0: Helemaal goed. Gerard. Dankjewel. Is er in, elders in de wereld nog wat aparts aan de hand?
2: Nou, eigenlijk in heel Europa is dan het bakken in de zon de komende dagen voor het Middellandse Zeegebied. En het is wel in het, ik denk dat degene die in Texas voetballen, in de staat Texas, En ook in het oosten van Mexico. Ja, die gaan wel een zware periode tegemoet. Want er is toch opdringende lucht vanuit het Caraïbisch gebied. Dat betekent dat je daar heel veel onweersneiging hebt. Maar met name die luchtvochtigheid. Die gaat zo nu en dan tot boven de 70. Zelfs plaatsen boven de 80%. Ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar je pink te bewegen. En dan stroomt het water geloof je voorhoofd heen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan vangen. Ja, of je moet in een overdekt stadion van Dallas voetballen. Ja. Zoals Nederland met airconditioning. Ja, dat gaat toch wel heel... En dan hebben we het over de verantwoorde fossiele print op de wereld. Nou, dan gaat wat fossiele brandstof doorheen.
0: Ik denk het ook, ja. Nederland zelf dan, waar speelt die ook? Is dat in Dallas?
2: Ik zou het eigenlijk niet eens weten, Adrie. Ja. Volgens mij zijn we terug naar Arkansas. En dat is voor mij eigenlijk de staat waar de tornado's altijd ontstaan. Nou, daar is in ieder geval geen kans op. Het zal ongetwijfeld warm zijn, want heel Amerika blaakt van de hitte. Ja. Als je kijkt dat en al is een beetje pech dat ook in Seattle de temperatuur hoog was, dat gaat nu weer een beetje zakken. Maar over een week zit het daar ook weer dik tegen de 30 graden. Dan is, en dat is het meest noordelijke puntje van de Staten. Dus het is te warm en het is met name vochtig.
0: Ja. Nou, ik hoop dat ze daar niet al te veel van last krijgen, dat de Nederlandse helft alle zaten.
2: Nee,
0: gaat,
2: als ze nog slechter gaan voetballen.
0: Ja, dat ze nog minder het gat. Ja, precies. Maar goed, de Zweden, dat zijn ook noordelijke figuren. Ja. Dus die kunnen ook in principe slecht tegen de hitte. Dus dat is dan alvast een gelijkspelletje, min of meer.
2: Ja, Tunesië hebben ook niet gewonnen. Hè, want die hebben een schrik-effect laten doen van een nieuwe coach.
0: Ja.
2: En meestal hebben wij weer een nieuwe coach.
0: Ja, dus, we zullen het zien. De bal is rond en dat zal altijd zo blijven. Gerard, dankjewel voor nu en ik zou zeggen prettige voortzetting. Heb je morgen nog even gelegenheid?
2: Ik zit in de afsluiting tweede kwartaal, dus ik ben benieuwd. Want ik ben op kantoor. Als het even kan, dan probeer ik tussendoor te bellen.
0: We zullen het merken en dan laten we ons verrassen. Dankjewel voor nu en fijne voortzetting.
2: Oké, succes.
0: Succes, oké.

0: Ja, zullen we nog één keer. Heer Keizer was dat. Volendam, hè? Ja, nou, daar is het wel meer gezellig en zo. Zegt, er is een in Lekkerkerk, maar ook in Zevenhuizen, maar ook in Lekkerkerk, en dat is het belangrijkste voor ons in ieder geval, zijn er meepraatbijeenkomsten. Kijk, dat is weer eens wat anders dan een informatieavond of een inloopavond. Maar meepraten bijeenkomsten. Wie doet dat? Nou, dat doet het waterschap van Schieland en Krimpenerwaard. Want die houdt dus bewonersbijeenkomsten over het nieuwe waterbeheerprogramma. Zeer actueel, want ja, wat doen we met het water als het te veel is? Maar wat doen we er ook mee als het te weinig is en zo? En hoe zit het dan met de duurzaamheid en alles? Dus kortom, actuele onderwerpen die dus te bepraten zijn. En dat allemaal in Amazitia. In Lekkerkerk. De bijeenkomsten daar die zijn op 22 juni, maar ook op 30 juni in Amazitia in Lekkerkerk. De ontvangst is vanaf 7 uur. En op 24 juni en 1 juli worden diezelfde bijeenkomsten gehouden in Zevenhuizen en zo. Beide avonden beginnen met een opening door de dagvoorzitter, gevolgd door een uitleg over het waterbeheersprogramma, waar we echt allemaal mee te maken hebben, direct en indirect. En daarna zijn er ook nog tafelgesprekken waar de deelnemers hun ideeën kunnen delen en zo. De bijeenkomsten die eindigen met een plenaire afsluiting om pak een beet 9:30. En het waterschap moedigt dus inwoners aan om mee te praten en hun mening te geven over het waterbeheer in de regio. En in dit geval Krimpenerwaard. Dus even onthouden, volgende week, 22 juni aanstaande. En ook nog de 30ste juni aanstaande in Amazitia en Lekkerkerk. Dus dan gaan ze over water hebben. En zo, ja.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, hey.

0: stevige terugblik in de tijd met Bill Haley en zijn comments uiteraard Rocken aan de Klok. De vergadering waar ik het net over had in de studio van RTV Krimpermaat, de afdeling Bewegende Beelden, die is afgelopen en dat is mijn geluk. Want een van de deelnemers van die vergadering, dat is een gezicht die wij onverwachts op de tv zagen verschijnen. Zij het wel de zijkant, maar toch. En dat is een nieuwe medewerker en die zit hier nu naast me hier in de studio van RTV. Hallo. Welkom, goeiemorgen nog steeds. Zijn naam is Ton. Wie, wat, hoe en wanneer? Vertel eens wat van jezelf.
1: Ja, zou ik even doen. Ja. Ik ben Tom. Moet wel zeggen dat het even raar voelt om aan de andere kant dat ik geïnterviewd word. Gebeurt me niet zo vaak. Ik ben hier nu vrijwilliger en ik vind het heel erg leuk om videoreportages te maken. Ja. Heel erg leuk om te interviewen.
0: Ja.
1: Maar ik stuur nog journalistiek op de Hogeschool Utrecht.
0: Ik wil net zeggen, want dat heeft toch wel te maken met een bepaalde achtergrond van een bepaalde liefhebberij. Want het is niet alleen hobby, het is een combinatie, dacht ik.
1: Zeker. Nou, mijn hobby is natuurlijk mijn werk.
0: Ja?
1: Dus ik zie het wel helemaal als mijn hobby.
0: Ja.
1: Maar ik kom uit Krimpen aan de Lek. Dat is het randje van de Krimpen en Waard.
0: Ja.
1: En dan zie je natuurlijk heel veel op het nieuws. En daar ben je natuurlijk ook wel het nieuws van maken. Nu mag je het zelf het nieuws maken.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik machtig mooi.
0: Ja, ja,
1: het is prachtig. Ik was laatst bij de Truckersen om dan mensen te interviewen.
0: Ja.
1: Dat is heel erg leuk. Je normaal zie je het van de andere kant. Het is in een heel ander perspectief. Dat is heel mooi.
0: Ja, dat is ook zeer aantrekkelijk om te doen en zo en alles.
1: Mm-hmm.
0: Dit is jouw planning voor is dat puur een combinatie van je opleiding? Of denk je bij jezelf, dit is iets van tijdelijk? Of even lekker aan de gang met het verkering van de Maat? Dus niet zozeer een stageplek, maar toch even anders.
1: Het is, ik wil gewoon heel graag nieuws maken. Want je zit dan nu op de opleiding. En dan zegt van je moet je van school bepaalde opdrachten maken.
0: Ja.
1: En de opdracht heeft niet te maken met wat ik heel graag wil doen.
0: Ja.
1: Je gaat natuurlijk wel je ergens in specialiseren.
0: Ja.
1: Dus ik denk van ik wil wel het nieuws gaan maken. Waar kan ik dat beste? Dat is toch bij de lokale omroep.
0: Ja.
1: Om gewoon lekker zoveel ervaring op te doen. Lekker typen, lekker schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk ook filmen, interviewen. En dan word je er eigenlijk ook wel beter in.
0: Ja.
1: Kijk waar de toekomst brengt. Maar ik ben nu heel gelukkig.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En het geluk kan niet op, want er is genoeg om wat van te maken. Mm. Op het gebied van film en interviews. Want ja, in de politiek. Ben je trouwens ook in de politiek geïnteresseerd om daar wat mee te doen? Want ja, we hebben een nieuw college, een nieuwe regering, zullen we maar zeggen, lokaal.
1: Zeker.
0: Dus dat is ook een mooie voedingsbodem voor jou om wat mee te doen natuurlijk.
1: Ja. Nee, ik ben erg geïnteresseerd in de politiek.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet zeggen dat ik het vroeger wel veel meer was dan nu. Omdat ik ben nu wel wat breder in wat ik echt interessant vind.
0: Ja.
1: Dus per se als journalist niet heel goed, want je moet je wel goed gaan specialiseren ergens in.
0: Ja.
1: Maar ik vind tot nu toe wel echt alles leuk.
0: Ja, ja.
1: Alleen, wat ik al wat lastig vind aan politici is dat je dan dingen vraagt en dat ze eigenlijk nooit fijn antwoord geven. Maar wel een beetje vuur op de wel een beetje moeilijk te maken. Dat vind ik dan wel weer leuk. Maar soms is dat wel lastig erin. Maar ik ben nog breed in wat ik leuk vind.
0: Precies. Voor je het weet ga je lekker doorvragen en doorzagen. Mm. En dan heb je ze wel te pakken natuurlijk. Hè?
1: Zeker. Dan heb je prachtige reportages gemaakt.
0: Ja. Goed, mijn tijd is bijna alweer op. Het programma is bijna afgelopen. Dus we gaan een beetje afsluiten. Maar prettig kennis gemaakt te hebben. Een nieuwe medewerker voor RTV Krimpermaat. Zij is voor tv. Mm. Maar ik, misschien radioprogramma af en toe tussendoor. Is dat
1: nodig maar uit en ik ben er.
0: Kijk eens aan. Luisteraars en ook CEO radio van RTV Krimpermaat. Dat hebben wij allemaal goed gehoord.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel Tom. Ik zou zeggen fijne voorzetting en veel plezier met jouw carrière hier bij RTV Krimpermaat.
1: Dankjewel, eens gelijk. Eens goed.
0: Ja, dankjewel. Goed, ja, dat is allemaal wat jongens. Mooi. Wij waren dus in alle consternatie ook nog weer wat vergeten om dus muziekje klaar te zetten. Maar dat maakt niet uit. Dat doen wij hier ter plekke. En dat kunnen wij onder de vermelding dat wij het weer gedaan hebben. Deze mooie dinsdag. En dat we morgen weer gewoon verder gaan om 9:00. Want dan ben ik er weer op deze woensdag. Maar dan is het inmiddels alweer de 16e en zo. Fijn. Wij hadden het dus over een muziekje en zo. En omdat, net als in alle winkels, daar is altijd te veel om uit te kiezen. En ja, wat moet je dan kiezen? Nou, Say It. Oké, zullen we dat eens doen? Laten we ons gewoon verrassen. Say It. En dat is een mooi koor en een mooie zanger en van alles en nog wat. Het is volgens mij ook nog een eerste kennismaking ook. Dankjewel voor het luisteren. En zoals gezegd, morgen om 9:00 zijn we weer paraat hier bij RTV Krimpen en Waas met Goedemorgen.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteen Onderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: Trio Info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van den Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Dam Orgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. She's crazy like

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
8: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
8: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met De Muzikantenstaddel.

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En ja, we hebben schitterende muziek weer meegebracht. Het zonnetje laat nog een beetje verstek gaan, maar het is toch best lekker weer buiten. Maar hij komt eraan, hè? Het mooie weer. Oh, en wij brengen het zonnetje bij u in de huiskamer, ja. Of op uw terras, of op uw balkon, net waar je zit natuurlijk, hè. Ja, en de muziek van RTV Krimp en de Maat. Ja, we hebben weer heel wat moois. En natuurlijk het derde uur, onze hitparade. De grootste hits uit de Alpenlanden. Ook deze week hebben we weer een heel mooi album in de aanbieding. En wel van de zanger Mario K., de man uit het Zielertal vandaan. En daar gaan we elke uur mee beginnen. Hier komt-ie.

was dat de man uit het Zillertal ook vandaan. Het volgende uur, dan komt hij weer voorbij. Want hij heeft een wonderschöne cd uitgebracht. De volgende plaat, ja, uit de Zwijts vandaan. Onze grote vriend Uri Bodeman. Die heeft ook weer een heel mooi nieuw nummer.

Cozy en Leo. Een gezellige stel uit de Koefstein vandaan. Kijk eens wie we daar hebben. Rosie Palm. Met het mooie nummer van de waanzinsgevoel.

Ja, dat waren de mensen van Slagerfeuer. Ja, en we hebben nu weer een mooie plaat, ja. Die draaien we even voor Dini daar in Gelderop. En wel eentje van de Tsiletala de Loepen.

Ja, dat waren ze weer, hè? Die Chile aan de Guadalupe. We gaan gauw verder en met die alpenhoorn walsen van het Zwabend Quintet.

Ja, dit zelf betalen. De volgende, dat 20 jaar Zoelental Express.

Ja, de Schutzjägers aus de Zillertaal vandaan waren dat. Van de Schutzjägers, ja, reizen we af naar Italië. En daar hebben we Salvatore en Rosario. En die hebben vorige week ook weer een heel nieuw nummer ten gehore gebracht. Ciao, ciao, amore.

Ja, ja, Salvatore en Rosario. De allernieuwste single van die mannen. De volgende, ja, dat is alweer een beetje wat oudere plaat. Maar dat geeft niet. Ze blijven altijd even mooi natuurlijk, hè. De mannen uit de Zwijs vandaan, Santos Vegen. En die hebben het over die appenteller.

Ja, een gouden ouwe. Jort Voorthuizen was dat. Kijk, ik heb hier nog zo'n mooie gouden ouwe. Maar dan eentje van Johnny Hill. Teddy Bear is dankendier.

Ja, Johnny Hill. Met Teddy Bear, ich danke dir. De volgende, die komt van Johnny, die Koester Lumon.

Ja, wat is er met Rosieloos? Johnny, die koester, Lumo was dat. Ik heb hier nog een hele mooie. En dat, die draaide tot het nieuws en het weer van 2 uur. En dan ben ik na 2 uur gewoon weer bij je terug. Koen ten Noris.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, u hoorde zojuist weer van dat nieuwe album van Mario K. Een wunderschön lied, Bergen des Sehnsucht. De volgende, die komt van Gunther, die zuurt...

Ja, dat was die, hè. Goede, die Zuid-Tirolen. Van die Zuid-Tirolen gaan we toch weer even naar het Zillertaal. En daar hebben we onze vrienden, die Oersprongbaum.

Die mannen uit het Zillertal, hè? Die oorsprongbaum. Kijk, we hebben daar Graziano.

Ja, dat was die, hè? Graziano. Ik heb hier toch weer een hele oud singeltje kunnen vinden. Ja, opa's kleinzoon.

al door die nadert, dan is het te laat. En onder de auto

Ja, wel een droevig liedje, maar het is toch weer mooi als je die oudjes uit die piratentijd toch weer zo af en toe weer eens hoort, hè? Ja, waar hoor je die nog? Hier, bij RTV Krimpende Waard. We gaan gauw verder en dat wat doen we, ja, met die zwaai Casanovas.

Ja, ja. Een gouden ouwe van die Katrijne. Zo'n 30 jaar oud was dat plaatje al. De volgende, ja, die komt van onze vrienden, ook uit Zuid-Tirol vandaan. Die Ladines.

Ja, Himalaya. Mooi nummer van Bergvoyer. De laatste tijd horen we toch weinig van deze mannen. Zal er weer eens achteraan gaan, eens even kijken of dan ze nog zingen. Ze hebben altijd hele mooie muziek gemaakt. De volgende, dat is onze Vlaamse vriend. Ja, Jo Valli.

Ja, dat klopt ergens iets niet zo bij deze plaat. Want ik ken dat heel anders. Maar we gaan gauw verder met hele andere muziek.

Ja, ja. En dat waren ze weer, hè. Natuurlijk niet zo, Bergboom. Het is bijna 3 uur en dan... is de hoogste tijd voor onze hitparade. De mooiste melodieën uit die Alpenlanden. En we hebben ook op tv, hè. De Edelweissmuziek. Dagelijks om 2 uur en 's avonds om 11 uur.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, ja, dat was hij weer, hè? Bario K., de man uit het Zielertown vandaan. Kom allemaal van zijn nieuwe album dat er uitgekomen is een paar weken geleden. Ja, en we hebben het album ook van hem gekregen. Ja, schitterend toch? Ja, Mario K., onthoud die naam. Hele mooie muziek heeft die man. Maar nu, onze hitparade. Ja, er staat weer een hele mooie nummer 1 notering. Ja, van een man. En ja, we hebben zitten blijven zakken, stijgers en alles. En we hebben zelfs ook nieuwe in onze hitparade staan. Ja, 3 stuks nog wel deze week. En laten we gauw beginnen. Want ja, op 15 is nieuw binnengekomen. Ja, dat is de eerste nieuwe al van deze week. Van Michael Leitner. Immer wieder Sommer. Ja.

Ja, nieuw binnengekomen. Michael Leitner, Emme Wiedersomme, de nummer 15 notering. En dan 14, ja, één plaatsje is er gestegen deze week. En dan heb ik het over Gabriella Massa.

Ja, pittige dame. Cabriole Massa, de nummer 14 notering. Kijk, op 13, onze tweede nieuwe van deze week. En die komt van die Imbache, Austin Pinchow.

Die Imbach, Austin Bingo. En die zijn nieuw binnengekomen op nummer 13. Op 12, ja, dat is ook nieuw. Die jonge Waldensteiner.

Ja, die jonge Wildenstein. En ze zijn nieuw binnengekomen op nummer 12. Op 11 van 14 gekomen. De charmante dame Alena Hel.

Ja, René Strijden. Die had het over zijn Steyrissen. En René is gestegen naar nummer 10. En op 9. Ja, vorige week nog 13. En daar hebben we de Zwitserse zangeres Monique.

wat een geweldig mooi lied, hè? Ja, Monique was dat, de dame uit de Zwijts vandaan. En Monique staat op nummer 9. Op 8, hey, daar hebben we de mensen van Volksbeat.

Ja, die parfum, die weet wat, hier bij Volksmeet. Ja, de nummer 8 notering. En op 7, daar komt de man uit Duitsland ook vandaan. Sunny, die met dat mooie lied wat hij nou weer hebt, Dromen in Wind.

Ja, somme tranen in wind, ja, van Sunny. De volgende, ja, Bergkristal.

Wunderschön, ja. Bergkristal, ja. En ze zijn gestegen van 10 naar nummer 6. En staan alweer 3 weken in de hitparade. Hé, kijk eens wie we daar hebben. Alex Reigenen.

0: Ja, de nummer 4 notering, die Goa-Steinbaum. En ze staan alweer 3 weken lang in de hitparade. Hé, hey, we zijn aangekomen bij de top 3. Ja, moet niet gekker worden. Hé, hey, op de 3e plaats, die walsen dansen bij nacht. En dat wordt gebracht door Gordy.
1: Ein Fest in der Stadt.

Gordy, ja, die walse danser bij nacht. De nummer 3 notering. En op 2, ja, daar hebben ze weer. De dame uit Oostenrijk vandaan ook. Ja, kapster van beroep, Danielle Ulrich.

Danielle Ulrich, de nummer 2 notering. Ja, en we zijn aangekomen bij de nummer 1 natuurlijk, hè. Ja, en dat is deze week Hannes de Laventalle.

Ja, Hannes de Lavertalle, de nummer 1 van deze week. Dat waren ze weer, alle 15. Ja. Ja, ik neem weer afscheid. Tot volgende week. Ik zou zeggen, nog een hele fijne week. Het mooie weer komt eraan, dus je kunt lekker buiten zitten. Ja. En genieten van de mooie muziek hier bij RTV Krimpenerwaard. En de leuke dingen ook op tv. En Edelweiss muziek ook op tv. 'S Middags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar en hoor elkaar de volgende keer wel weer. Ja toch? Tjus!

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: regio-info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Hey, Jan! Wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Rommelmarkt. Dag luisteraars. Het is bijna weer zover. De Stolwijkse Rommelmarkt. Dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolwijk staan zo'n 35 kramen. Met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolwijkse Rommelmarkt.

0: info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: De Negen Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negen Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 2:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negen Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: verzoek voor dit programma of informatie over een country-evenement in jouw regio, aarzel niet en neem telefonisch contact op met de studio of een e-mailbericht naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
4: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
3: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
5: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
3: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
7: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
12: Train 45 leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1305. Op dinsdag 16 juni vanuit uw RTV Kippen de Waard Studio te Belgamba. In dit programma ook weer de 1 van Leen en de 2 van Jan. Met de favoriete country zangeres van Leen de J van de Hoeven. Connie Smith met de song I Love You More and More. En vervolgens ook nog 2 bekende songs uit haar roemruchte carrière. Zoals altijd beginnen we in de Bluegrass-sfeer met, net als de vorige week, het muzikale echtpaar Wayne en Christine Scott Benson. Maar nu met een titel songs van hun album Pick Your Poison, in 2023 uitgebracht via Mountain Home Music. Vervolgens ook nog even terug in de tijd voor John Hyatt, Riding with the King uit 1983. En daarna gaan we ook nog naar de historische studio, Studio B, in de RCA Studio te Nashville, Tennessee, voor John Hyatt, samen met de Jerry Douglas Band, met muziek van het album Leftover Feelings. 5 jaar geleden uitgebracht, een vrij recent album. Halverwege het programma nog de agenda met een paar meldingen. En daarna is het tijd voor de Nederlandse bijdrage. En daarvoor in de schijnwerper, nog niet zo lang geleden ook in het programma, Carmen Steeneker, met een song van haar album Country Fever. En uit Gouda natuurlijk Change of Key met de song Look at This Couple. Vervolgens gaan we naar Texas voor Tristan Mares met de song Whole Lot to You. Heel veel van jou dus. En treedt Grayson Jenkins op als uitsmijter van dit programma met een song van zijn album Hand Me Downs. Maar dan nu snel van start met de duo Benson. Hier met de song I See Cold.

Look at me now. Door Duo Benson. Hier met een song die staat op hun album Pick Your Poison. Dat in 2023 is uitgebracht via Mountain Home Music. We begonnen het programma Country Music Round Up met de songs Icy Cold. En hun versie van de Beatles song I Will Follow the Sun. Die hebben ineens staan op het album Pick Your Poison. Een album met 10 songs. Waarbij het echtpaar Wayne Benson en Christine Scott Benson worden bijgestaan door een bond gezelschap van vrienden en collega's. Wayne Benson, al jarenlang mandolines spelen voor de groep Russell Moore en Third Time Out. Met wie hij onder andere ook 7 keer werd uitgeroepen door de IBMA tot Vocal Group of the Year. Hij is tevens een veelgevraagd sessiemuzikant en docent. Terwijl zijn vrouw, Christine, de ervaren banjo-speler is van de Glasgow's en winnares van 5 internationale Bluegrass Music Association Awards als banjo-speler van het jaar. En ze won ook nog een keer de prestigieuze Steve Martin prijs. Steve Martin is een filmster natuurlijk en een fanatieke banjo-speler. En zij, zowel Wayne als Christine dus, nodigden voormalige bandleden uit, zoals Cody Kilby van de Traveling Mercuries en op gitaar, en Mickey Harris, die speelde in Ronda Vincent en The Raids, zowel voor leadzang als achtergrondzang. En haar oude vrienden Jamie Johnson met zang, Jim van Cleef op viool, John Weisberger op bas, evenals recentere leden van hun kring, zoals zangers Grayson Lane en Heath Williams. Dan ook nog leden Paul Watson op de bas en topdrummer Tony Kriesman. En dan met een kijkje de klop op naar de een van Lane. En daarvoor gaan we terug in de tijd naar eind jaren 70 voor Connie Smith. Hier met de song I Love You More and More.

Hier met een song die staat op haar album Prison, Wisdom and Heartaches, dat in 2024 werd uitgebracht via het label Fat Possum. Volgens mij is het eigen beheer. En Possum doet me weer denken aan George Jones, Marty Possum. Het is trouwens het 37e soloalbum van Connie. Maar studioalbum dus. Of soloalbum. Maar inmiddels ook het 55e album dat is uitgebracht door Country Music Hall of Famer Connie Smith. Zij wordt gezien als een van de meest gerespecteerde en invloedrijke zangeressen uit de countrymuziek. Alle 12 songs van dit album zijn oorspronkelijk geschreven, gezongen, dan wel gespeeld door countrymuzieklegendes zoals Dottie West, Skeeter Davis, Liz Anderson, George Jones, Merle Haggard en schrijver Dallas Frazier. Terug naar de jaren 60 countrymuziek, waarbij Connie wordt bijgestaan door niet alleen haar echtgenoot Marty Stewart en zijn fabulous superlatives, maar ook Kerry Carter op steelgitaar en mede Hall of Famer pianist Hargus Pick Robbins, die niet alleen de piano speelde tijdens haar eerste RCA Victor Sessions in 1964, maar ook zijn laatste bijdrage aan dit album van Connie, want Hargus overleed in 2022 op 84-jarige leeftijd. Het album met de fraaie titel Love, Prison, Wisdom and Heartaches, die een beetje de lading dekt van de songs, ja, is het tweede album dat via Fat Possum Records is uitgebracht. Nadat haar in 2021 trouwens haar album Cry of the Heart werd uitgebracht. Uit die tijd ook nog, en dan praat ik dus over de jaren 60, I Love You More and More Every Day, die van oorsprong staat op haar 18e studioalbum. En dan moet ik dus even corrigeren, want het album Just One Time werd in 1971 uitgebracht via RCA Victor. Maar voor dit programma heb ik gebruik gemaakt van het verzamelalbum RCA Sessions 1965-1972. En deze song is ook de favoriete song van Leonard J. van der Hoeven, de presentator en samensteller van het programma National Express, dat werd uitgezonden via RTV Gouden Stad. Op dit moment even geen bijdrage, maar hij is een beetje ziek. Beetje ziek. Hij ligt in het ziekenhuis en ik hoop dat hij snel weer beter wordt en weer een nieuwe bijdrage kan geven. Dus Connie Smith zijn favoriete zangeressers, vandaar de keuze. Vervolgens hoorde je ook nog Connie Smith met de song Pass Me By If You Are Only Passing Through. Oftewel, loop maar door als je alleen maar even langskomt. En deze song staat van oorsprong op haar 20e studioalbum, A Lady Named Smith, in 1973 uitgebracht via Columbia Records. En dat was het tweede album wat zij uitgebracht voor Columbia. Overgestapt dus. Voor dit programma heb ik trouwens ook weer gebruik gemaakt van een verzamelalbum, de Columbia Recordings 1973 en 1976. En dan nu, dan gaan we van de jaren 70 naar de jaren 80, 1983 om precies te zijn. John Hiatt en de song Riding with the King.

Sweet Dream, John Hyatt. Samen met de Jerry Douglas Band, hier met een song die staat op het album Leftover Feelings, dat in 2021 werd uitgebracht via New West Records. En van het album hoorde je ook nog de song All the Lilacs in Ohio, oftewel alle seringen in de staat Ohio. Ja, en inmiddels bij ons in de tuin al bijna 6 weken uitgeleden uitgebloeid. Maar op dit album met 11 songs in volle bloei dus. De inmiddels 73-jarige zanger, schrijver, gitarist John Hyatt, die in 1973 begon met zijn muzikale carrière en vooral in de eindjaren 80 internationaal veel succes had met onder andere zijn single Have a Little Faith in Me. En deze song staat ook op zijn album Bring the Family, waarbij hij wordt bijgestaan door onder andere Ry Cooder op gitaar, Nick Lowe op basgitaar en Jim Keltner op drums. En met wie hij in de beginjaren 90 de band Little Village vormde. Maar ja, die groep die hield niet zo lang stand, vanwege de ego's van de muzici. Later werkte hij nog samen onder andere met de groep The Guilty Dogs en The Gunners. Bracht een groot aantal albums uit, maar onder andere ook de Eclipse Sessions. Waaronder dus de Eclipse Sessions in 2018. Woonachtig in Nashville kwam hij natuurlijk regelmatig bij de legendarische RCA Victor Studios en kwam daar ook regelmatig Jerry Douglas tegen. Ja, en tijdens die coronaperiode waren er geen optredens en zo werd besloten om samen te gaan werken aan een nieuw album met songs van John Hyatt met de Jerry Douglas Band als begeleiding. Met eveneens een hoofdrol van de Grammy Award winnaar Jerry Douglas natuurlijk als sublime dobro speler en trouwens ook als producer van dit album. In vergelijking met zijn Riding with the King, deze song heeft hij natuurlijk kunnen horen, dat de stem van John Hyatt niet meer zo vitaal is, klinkt als daar op het album Riding with the King. Dat was trouwens een 6e studioalbum met Scott Matthews met een grote rol. Alles een beetje op snaren, met natuurlijk Jerry Douglas, John Hyatt op gitaar en met zang. En Nick Lowe trouwens, die gaat deze op als producer. En dan met een kijkje op de klok. We gaan naar de agenda.

Nou ja, wat is er allemaal te doen? Morgenavond, 17 juni, vanaf 7:15, een optreden van de Britse, bekende Britse zanger, schrijver, gitarist Richard Thompson. En die kende hem natuurlijk heel goed van zijn song Dimming of the Day. En in de jaren 60 maakte hij als gitarist deel uit van de folk rockband Fair Convention. Hij speelt dus in Tivoli, Vredenburg, morgenavond dus, in zaal Hertz vanaf 7:15. Wellicht is er nog een kaart te krijgen. En dan zondag 21 juni aanstaande vanaf 8:30 een optreden van singer-songwriter en violiste Amanda Shires in Lantaarn Venster te Rotterdam. En zij maakte vroeger deel uit van de Jason Isbell en de 400 Unit, maar is inmiddels haar eigen weg op ingeslagen. En ter promotie van haar nieuwe album Nobody's Girl in Lantaarn Venster dus. Voor meer informatie dus, gewoon even kijken naar worldwideweb.lantaarnvenster.nl en dan /muziek. Zondag dus, 21 juni aanstaande, vanaf 8:30. En dan dinsdag 23 juni, een optreden van de Californische countryzanger-gitarist Jesse Daniel. Met traditionele countrymuziek, ook promotie natuurlijk van zijn nieuwe album Son of San Lorenzo, Son of San Lorenzo. En de dag daarna is weer feest in Tivoli. De Zuid-Afrikaanse countryzanger Orville Peck, ook in Tivoli Vredenburg. Aanvang om 8:00, respectievelijk in zaal Pandora en zaal Ronda. Gewoon even kijken naar de website tivolivredenburg.nl. En dan natuurlijk binnenkort ook uitgebreid aandacht voor het Bloekersfestival Rotterdam op het Noordplein op 3, 4 en 5 juli. Waar we natuurlijk al kaarten kunnen bestellen. Voor 4 dagen, of 3 dagen, geloof ik, voor €45 of zo wat. Nou, dat is niet mis. Hele reeks artiesten komen optreden. Zoals de Hangouts Prowlers, Della May, damesgroep. Douwe Bob en de Bloekers Boogieman. De Hackers Sawboys. En uit Italië, de Bloekersgroep Truffle Valley Boys, heel bekend. Voor meer informatie, worldwideweb.bloekersfestival.nl. Ja, het gaat allemaal wat snel, dat kan ik me voorstellen, dan denkt hij van. Daar wil ik meer van weten. Dan kan natuurlijk gewoon even na 8:00 bellen met het telefoonnummer 082-89-082. Dan krijgt u RTV Krimpen de Waard. Telefoon 082-89-082. Wilt u een verzoeknummer doorgeven voor de volgende week? Dat kan ook. Even een e-mailbericht aan Country Music natuurlijk. info@rtvkrimpendewaard.nl. Want de music roundup dus. En dan, ja, na 15 minuten, nou bijna. We gaan naar de Nederlands inbreng. En daarvoor als eerste Carmen Steeneker, hier met de song Something's Right.

Look at this couple. Ja, Change of Key uit Gouda. Hier met een song, ja, gaan we verder terug in tijd. Die staat op het album Home is Where the Heart Is. Where My Heart Is. En een album in 2008, toen de groep ook werd uitgeroepen tot DCMA-winnaar. Country groep van het jaar. DCMA, ja, dat staat voor Dutch Country Music Association. Die bestaat er al die jaren niet meer. De drie leden van de groep, Marijke, Joop en Joop de Jong en Danielle Poot, worden hierbij gestaan door Amerikaanse sessiemuzikanten Tim Crouch. Op violin, op viool, moet ik zeggen, violin, mandoline en akoestische gitaar. Kenny Loggins op drums en percussie. Del Duck Forrest, Duck D. Forrest op de bas en achtergrondzang. Robbie Springfield op pedal steel en elektrische gitaar. Afgelopen zondagmiddag had James Key nog een gevarieerd programma. Muzikaal theater aan huis in het ontmoetingscentrum van Noord in Gouda. Georganiseerd door Lion Bloemendaal. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik moet nog even wachten, want 27 september aanstaande is trouwens weer de start van een nieuw seizoen Country Café Concordia. Daarvoor hoor u Carmen Zeneke met de song Something Right. En die staat op het album Country Fever, dat in 2001, 25 jaar geleden, dus weer uitgebracht, de Dutch Flower Collection. En dan nu snel door naar Austin, Texas, voor Tristan Mares. Hier met de song Whole Lot of You.

Ik moet afscheid van u nemen en u hoort ondertussen. Hoort u Clayton Jenkins uit Lexington, Kentucky, met de song Wonder in the World. En daarvoor hoort u nog A Whole Lot of You. Nieuwe country muziektalent uit Austin, Texas, Kristel Marek. Daar zult u wel meer van horen binnenkort. Dan dus nogmaals moet ik afscheid van u nemen. Jammer genoeg alweer het einde van Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie, Jan Evenhuis. Zo direct naar het nieuws van 8 uur, het programma Loes en More Radio met Gerrit en Hugo Boudestaan. Die staan hier om te trappelen in de studio. Door hen wordt u na 10 uur doorgeschakeld naar de digitale muziekwoordenschuur van RTV Kimperwaard voor niet alleen fraaie muziek. Natuurlijk ook het nieuws op volle uur en regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En die blijven in actie tot morgen om 9 uur. Want om 9 uur heb je natuurlijk het nieuws. En daarna is Adi Ouders er weer met het programma Goedemorgen Kimperwaard met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de hand aan de ruit te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep RTV Kimperwaard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden en melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Linette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Mooi klopje weer.
1: Ja, ja.
0: Goedenavond, luisteraars. We zitten er weer klaar voor Gerrit en Hugo de Boudies. Voor twee uur een aanstekelijke mix van lekkere slow blues, blues, Chicago, ballads, noem alles maar op. En we hebben er zin in, toch Gerrit?
1: Ja, zeker weten. We gaan weer helemaal pakiet.
0: Zo is dat. Eerste nummer was van de Toler Brothers, Going Down Slow. En aan mij ook de eer om meteen het tweede nummer aan te kondigen. En dat is van Mark Amager en het nummer heet Mailbox Blues. MUZIEK

And I really got enough to do. Ja, heel zachtjes verdwijnt hij. Yeah. Even kijken, ik heb Michael Burks staan. Don't let it be a dream.

0: Ja, we zitten een beetje in de slow blues eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar dat is wel lekker. Eens even kijken, wat heb ik staan voor u? Oh ja, Buffalo Nichols, Lost and Lonesome.

0: Prachtig, Gerrit. Echt. Heel mooi. Echt. Je hoort het, heel luisteraars. Gewoon één stemmetje, één gitaartje en pst, hoesje erom. Toch, Gerrit?
1: Nou, meer heb je niet nodig, hè?
0: Nee, meer heb je niet nodig. Ik laat jullie wat horen van Ronnie Earl. En het nummer heet Blow Wind Blow.

0: Ja, en toen was hij ineens afgelopen.
1: Ja. dat komt ook omdat wij zien elkaar één keer in de week, luisteraars. Dus wij hebben ook een hele hoop bijten.
0: Ja, zo werkt het. Ja.
1: Even kijken, ik ga verder met Drippin' Blues van Jay Gordon's Blues. Nou kan ik mijn eigen handschrift niet meer lezen.
0: Drippin' Blues heb ik staan.
1: Oh, Drippin' Blues. Het gaat me draaien, ja. Jay Gordon.
0: Ja, Jay Gordon's Blues, Vernon en dan Drippin' Blues, ja.
1: Ja, dat was hem.

0: Mag ik?
1: Ja.
0: Kijk, ik zat helemaal te luisteren. Ik ga verder, luisteraars, met de titel The Rain Came Pouring Down. En het wordt uitgevoerd door Tom Principaccio.

0: mooi einde. Zeker. Maar we zijn net tegen elkaar van het zitten een beetje in de gitaar.
1: Ja, een beetje. Maar het is altijd zo leuk, luisteraars. Wij weten dat niet voor elkaar. En dat is juist het mooie ervan.
0: Het zogenaamde, zoals wij dat noemen, het pingpongen.
1: Zo is dat.
0: En ik pingpong naar Jackie Vinson. I never loved a man.

0: gaan we richting de pauze natuurlijk. Ik denk hij haalt het precies tot aan de 57 minuten, zoals dat heet. Dus we moeten het even een beetje volmaken. Ja, nou, goed, dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Kijk, onze playlisten staan nog vol, dus dat er gaat, gaan we het, het een volgend uur goed in. Dus daarom. Het is nog 25 seconden, zoals dat heet. We zijn inderdaad.
1: We hebben nog een primeurtje straks, want we gaan de single draaien van El Camino onder leiding van mondharmonica-speler Robin van Roon.
0: Nou, dat, daar kunnen, hebben we wel oren naar, zoals dat heet. Nou, even kijken, het telt u af. We gaan naar het nieuws en de weer.
2: FM, ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 9 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat de boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
5: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
4: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja. What's next?
1: Nou ja, tweede uur, hè?
0: Maar even kijken.
1: Wat ik heb staan... Ja, eens even kijken. Dat is,
0: waar zit die? Gered.
1: Oh, ik moet zelf, joh.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ik zal wel wat niks zeggen.
1: Ja, nou goed, iemand eens nog even afkondigen. Weet in ieder geval wie er geweest is, hè?
0: Nou, dit was... hoe heette deze meneer ook alweer?
1: Even kijken. Ticket was Greg Isorbeck.
0: Yes, dat was hem. The Master of Jail.
1: Ja,
0: dat was hem.
1: Was
0: ja.
1: Ja, je gaat naar Mac Anderson met het nummer Magnolia.

0: Easily Listening. Hè?
1: Ja, mooie, fantastische cover van een Jason Gale, Gerrit. Ja. Mooie keus, man. Eens even kijken. We gaan naar Greg Copeland. En dat is een tribute aan Lou Reed. En het nummer heet ook For Lou Reed.

0: Ja, hallo, Robin van Roon hier. Ook ik loop te luisteren naar Blues & More Radio.
1: Ja, good old Robin. Nou, luisteraars, we hebben een leuk verhaaltje. Want Robin, die heeft samen met Arie Verhoeven ook nog een andere band. En, want hij speelt natuurlijk ook met mijn band mee. En, maar met diverse sessieprojecten en zo ook. Maar zijn eigen band, die heet El Camino. En keihard gewerkt in de studio. En ja, dit is de eerste single, On The Run. En die willen wij jullie heel graag laten horen. Ik vind het een heerlijke on-the-road shuffle. En ja, luister goed naar het mondharmonica-spel van Robin, want hij is onvolprezen wat mij betreft.

0: Ja, we zeggen net tegen elkaar, als je dat live meemaakt, denk dat het...
1: Ik denk dat dat wel een beetje sensatie is.
0: Dat denk ik, een beetje dak eraf noemen ze dat wel eens.
1: Ja.
0: Dat denk ik zonder meer. Even kijken, Karen Lovely, Sonny Weather.

0: Ja, lekker Gerrit. Smaakvol man. Goede begeleiding. Goede gitarist ook. Boem. Even kijken, ik ga ook verder met een dame.
1: Ja, ja.
0: Het is weer een mooie luisteraars. Ik heb haar vaker gedraaid. Danielle Nicole en het nummer heet Thug of War.

0: Gerrit. Dat was toch weer een swingende kerkdienst, vind je?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Het orgeltje erbij, hè? Dat was speciaal voor mij.
1: Dat doet het ook wel.
0: Speciaal voor mij.
1: Ja, ik blijf ook bij de dames. En dat in dit geval Debbie Davis. Blue en Lonesome.

0: Heerlijk strot, Gerrit. Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld, we zijn bezig met het tweede uurtje Blues and More Radio. En zoals we doen gebruikelijk altijd een mix van ballads, Chicago blues en meer van dat soort aanverwante muziekartikelen. Muziek. Ik kom er niet meer uit, Gerrit.
1: Nou, muziek soms, oké. Maakt niet uit.
0: Dus even kijken. Ik ga toch ook wederom weer verder met een dame. Samantha Martin en Delta Sugar. En het nummer heet I've Got a Feeling.

0: Thank you very much.
1: Ja,
2: en dan nog live ook, hè, Gerrit?
1: Ja, zeker, zeker.
2: Ik krijg echt een terugblik van Janis Joplin en zo, weet je wel. In die tijd
1: ja, een beetje
2: van,
1: die stem, gewoon een beetje ja, in die richting, hè? Ja, waanzinnig optreden.
2: Gooi het er maar uit.
1: Erg goed, erg goed.
2: Gooi het er maar uit. Mooi.
1: Ja, we blijven bij de dames. Ellie Venable en Joe Bonamassa, dat is natuurlijk geen dame. En Broken, dat zou een beetje typisch zijn natuurlijk. Maar ik denk, ik vermeld het toch maar even natuurlijk. Hè. Broken and Blue.

0: Ik verwachtte nog een klap.
1: Ja, ik eigenlijk ook, maar het is dus niet het geval.
0: Hé, hey, Gerrit, zie je dat het alweer 10 voor 10 is, jongen?
1: Ja. Ga door.
0: Even kijken. Ik ga verder met Sue Foley. En het nummer heet Pinky's Blues.

0: Ja.
1: Dan zit het er weer op.
0: Zit het er weer op, ja, luisteraars. We hebben het weer met ontzettend veel plezier gedaan. Gerrit en Hugo Boudestein, de Boudies, zoals wij hem zelf noemen. En ja, het laatste woord is altijd aan Gerrit. Wel rustig voor zo. En zeg het maar, Gerrit.
1: Nou ja, goed, het is altijd... It's the day the blues came to call, en zo ook vanavond. En we sluiten af met Puccini's Café, Jan Akkerman en Thijs van Leeuwen.

0: RTV.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek. Georganiseerd op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

dansen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Info. De Stolwijkse Rommelmarkt. Dag luisteraars. Het is bijna weer zover. De Stolwijkse Rommelmarkt. Dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolwijk staan zo'n 35 kramen. Met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Zaterdag 20 juni. De Stolwijkse Rommelmarkt.

Info. Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
7: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Disco. It ain't no country club either.

0: Regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

Info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.